0: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek. Boeken en Geemold Bakel op Omroep Peelrand. Sloten in Labeek zijn door mensen gegraven voor ontwatering en vangen overtollig water op. Zonder het netwerk van 330.000 kilometer zou Nederland natte voeten krijgen. Sloten hebben de ecologische functie van voormalige moerasgebieden overgenomen. Velen kampen echter met vervuiling, waardoor biodiversiteit afneemt. IVM benadrukt jaarlijks het belang van de zogenaamde sloot en het behoud met de slootjesdagen. IVM slootjesdagen zijn van 5 tot 7 juni. Dan gaan kinderen, leerkrachten, ouders en grootouders door heel Nederland gewapend met schepnet en natuurgidsen op onderzoek uit naar de waterdieren en planten. In de gemeente Labeek leven verschillende soorten vleermuizen. De gemeente is benieuwd waar ze zitten en hoe groot de groepen zijn. Daarom gaat ze de vleermuistellingen doen en daarbij kan ze hulp gebruiken van de inwoners. Je telt dan hoeveel vleermuizen 's avonds uit hun verblijf vliegen. Zo kunnen vleermuizen beter worden beschermd. Wie wil meehelpen tellen is welkom op de informatiebijeenkomst op dinsdagavond 2 juni van 7 tot 8 uur in het gemeentehuis Labeek in Beek en Donk. Er wordt uitgelegd hoe het tellen werkt, wat er van de teller wordt gevraagd en hoe we omgaan met de beschermde dieren. Tijdens meerdere controles zijn een aanhangwagen en een autowrak aangetroffen op een openbare plek vlakbij de Bekerheide 41 in Beek en Donk. Het gaat om een blauwe aanhangwagen zonder kenteken en een Volkswagen Passat met kenteken MM-BSZI. De gemeente heeft nog geen contact gekregen met de eigenaar. Daarom doet zij de oproep: verwijder de aanhangwagen en het autovrak en mail naar Team Handhaving via handhaving@labeek.nl. Als de aanhangwagen en het autovrak na 14 dagen niet zijn verwijderd, worden deze door de gemeente verwijderd. De kosten worden door middel van een bestuursdwang verhaald op de eigenaar. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemold Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Jij hoort bij

0: OSN 920. OSN.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De voorgenomen bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg komt hiermee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. De maatregel had in 2027 171 miljoen euro moeten opleveren, maar wordt minstens een jaar uitgesteld. Om dat mogelijk te maken heeft Sterk ergens anders op de begroting geld vrijgemaakt. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt de gehandicaptenzorg zo kwetsbaar dat er eigenlijk niks meer af kan. Een betoging bij het gemeentehuis in Uithoren van voorstanders van het opvangen van asielzoekers is voortijdig beëindigd nadat ze belaagd werden door tegenstanders. Er werden een paar rookbommen afgestoken en de tegendemonstranten gooiden met onder andere eieren en flessen. Beide groepen werden door de politie uit elkaar gehouden. Uithoren wil in een voormalig kantoorgebouw 250 asielzoekers huisvesten. De tegenstanders daarvan werden bij het gemeentehuis toegesproken door PVV-leider Wilders. De twee optredens in Arnhem van de omstreden Amerikaanse rapper Ye, eerder bekend als Kanye West, kunnen doorgaan. De gemeente heeft een vergunning verleend. Burgemeester Marcouch snapt de commotie over de verwerpelijke antisemitische uitingen die Ye gedaan heeft. Maar hij zegt alleen te kunnen oordelen over zaken als openbare orde, brandveiligheid en verkeer rondom het Gelredome. Onder andere in Polen en Frankrijk werden concerten van Ye verboden en het Verenigd Koninkrijk mocht hij niet in. Asielminister Van den Brink heeft besloten dat Afghaanse vrouwen die zich hier melden voor asiel dat in verreweg de meeste gevallen krijgen. Omdat de positie van vrouwen in Afghanistan onder de Taliban verder is verslechterd, heeft hij dit besloten. Sinds de zomer van 2024 geldt daar een wet die vrouwen en meisjes minder kans geeft zich te ontwikkelen. Ook hebben ze minder bewegingsvrijheid. Het afgelopen jaar hebben 760 Afghanen hier asiel aangevraagd. Bijna 300 meer dan in 2024. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 graden in het noordoosten en 18 in het zuidwesten. En er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag eerst zonnig en warm met 30 tot 33 graden. En 's middags kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. In Aalrichsel transformeert een voormalige klokkengieterijlocatie in een gewilde woonwijk. Op het nu nog grotendeels lege terrein komen 63 nieuwe woningen. De belangstelling is overweldigend. Van het complete aanbod is er momenteel nog slechts 1 woning beschikbaar. Dit feit onderstreept de enorme vraag naar nieuwbouw in de regio en de populariteit van dit specifieke project. Ontwikkeling respecteert de historische waarde van de locatie door het bestaande Rijksmonument een centrale plaats te geven en lofwoningen te realiseren in de voormalige werkplaats. Wie zijn tuin groener wil maken of zijn versteende tuin wil vergroenen, kan klein beginnen door 1 tegelaar uit te halen en daar een plantje in te zetten. Een groene tuin is niet alleen mooi, maar ook beter voor verkoeling, het wegzakken van het regenwater en het aantrekken van vogels, bijen en vlinders. Gemeente Labeek wil daarbij helpen met een speciale actie. Bij het inleveren van 1 tot maximaal 5 tegels ontvangt men gratis een tuinplantje en een zakje bloemenzaad. Dit kan op zaterdag 30 mei tussen 10 en 2 uur bij de gemeentewerf. Sloten in Labeek zijn door mensen gegraven voor ontwatering en vangen overtollig water op. Zonder dit netwerk van 330.000 kilometer zou Nederland natte voeten krijgen. Sloten hebben de ecologische functie van voormalige moerasgebieden overgenomen. Vele kampen echter met vervuiling waardoor biodiversiteit afneemt. IVM benadrukt jaarlijks het belang van de zogenaamde sloot en het behoud met de slootjesdagen. IVM slootjesdagen zijn van 5 tot 7 juni. Dan gaan kinderen, leerkrachten, ouders en grootouders door heel Nederland gewapend met schepnet en natuurgids op onderzoek uit naar de waterdieren en planten. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR Non-Stop Nacht.
1: Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders, die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

Dit is OSR 920. Jij hoort bij ons. Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR non-stop nacht.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De voorgenomen bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg komt hiermee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. De maatregel had in 2027 171 miljoen euro moeten opleveren, maar wordt minstens een jaar uitgesteld. Om dat mogelijk te maken heeft Sterk ergens anders op de begroting geld vrijgemaakt. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt de gehandicaptenzorg zo kwetsbaar dat er eigenlijk niks meer af kan. Een betoging bij het gemeentehuis in Uithoren van voorstanders van het opvangen van asielzoekers is voortijdig beëindigd nadat ze belaagd werden door tegenstanders. Er werden een paar rookbommen afgestoken en de tegendemonstranten gooiden met onder andere eieren en flessen. Beide groepen werden door de politie uit elkaar gehouden. Uithoren wil in een voormalig kantoorgebouw 250 asielzoekers huisvesten. De tegenstanders daarvan werden bij het gemeentehuis toegesproken door PVV-leider Wilders. De twee optredens in Arnhem van de omstreden Amerikaanse rapper Ye, eerder bekend als Kanye West, kunnen doorgaan. De gemeente heeft een vergunning verleend. Burgemeester Marcouch snapt de commotie over de verwerpelijke antisemitische uitingen die Ye gedaan heeft. Maar hij zegt alleen te kunnen oordelen over zaken als openbare orde, brandveiligheid en verkeer rondom het Gelredome. Onder andere in Polen en Frankrijk werden concerten van Ye verboden en het Verenigd Koninkrijk mocht hij niet in. Asielminister Van den Brink heeft besloten dat Afghaanse vrouwen die zich hier melden voor asiel dat in verreweg de meeste gevallen krijgen. Omdat de positie van vrouwen in Afghanistan onder de Taliban verder is verslechterd, heeft hij dit besloten. Sinds de zomer van 2024 geldt daar een wet die vrouwen en meisjes minder kans geeft zich te ontwikkelen. Ook hebben ze minder bewegingsvrijheid. Het afgelopen jaar hebben 760 Afghanen hier asiel aangevraagd. Bijna 300 meer dan in 2024. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 graden in het noordoosten en 18 in het zuidwesten. En er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag eerst zonnig en warm met 30 tot 33 graden. En 's middags kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pielrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemeld Bakel op Omroep Peelrand. De jaarlijkse Wereldboekenmarkt vindt eind mei plaats in Manege de Stap in de Mortel. Van vrijdag 29 mei tot en met zondag 31 mei kunnen bezoekers boeken kopen voor het goede doel. De opbrengst van dit jaar gaat naar Mozambique voor de aanleg van een waterput in een dorp met zo'n 2000 inwoners. De markt is open op vrijdagavond 29 mei van 6:30 tot 9:30 en op zaterdag 30 mei en zondag 31 mei van 11 tot 5 uur. De boekenmarkt beslaat een oppervlakte van zo'n 800 vierkante meter. Entree bedraagt 2 euro en geldt voor 3 dagen boekenmarktbezoek. Sloten in Labeek zijn door mensen gegraven voor ontwatering en vangen overtollig water op. Zonder het netwerk van 330.000 kilometer zal Nederland natte voeten krijgen. Sloten hebben de ecologische functie van voormalige moerasgebieden overgenomen. Vele kampen echter met vervuiling, waardoor biodiversiteit afneemt. IVM benadrukt jaarlijks het belang van de zogenaamde sloot en het behoud met de slootjesdagen. IVM slootjesdagen zijn van 5 tot 7 juni. Dan gaan kinderen, leerkrachten, ouders en grootouders door heel Nederland gewapend met schepnet en natuurgidsen op onderzoek uit naar de waterdieren en planten. Wie zijn tuin groener wil maken of zijn versteende tuin wil vergroenen, kan klein beginnen door één tegel eruit te halen en daar een plantje in te zetten. Een groene tuin is niet alleen mooi, maar ook beter voor verkoeling, het wegzakken van het regenwater en het aantrekken van vogels, bijen en vlinders. Gemeente Labeek wil daarbij helpen met een speciale actie. Bij het inleveren van 1 tot maximaal 5 tegels ontvangt men gratis een tuinplantje en een zakje bloemenzaad. Dit kan op zaterdag 30 mei tussen 10 en 2 uur bij de gemeentewerf. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De voorgenomen bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg komt hiermee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. De maatregel had in 2027 171 miljoen euro moeten opleveren, maar wordt minstens een jaar uitgesteld. Om dat mogelijk te maken heeft Sterk ergens anders op de begroting geld vrijgemaakt. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt de gehandicaptenzorg zo kwetsbaar dat er eigenlijk niks meer af kan. Een betoging bij het gemeentehuis in Uithoren van voorstanders van het opvangen van asielzoekers is voortijdig beëindigd nadat ze belaagd werden door tegenstanders. Er werden een paar rookbommen afgestoken en de tegendemonstranten gooiden met onder andere eieren en flessen. Beide groepen werden door de politie uit elkaar gehouden. Uithoren wil in een voormalig kantoorgebouw 250 asielzoekers huisvesten. De tegenstanders daarvan werden bij het gemeentehuis toegesproken door PVV-leider Wilders. De twee optredens in Arnhem van de omstreden Amerikaanse rapper Ye, eerder bekend als Kanye West, kunnen doorgaan. De gemeente heeft een vergunning verleend. Burgemeester Marcouch snapt de commotie over de verwerpelijke antisemitische uitingen die Ye gedaan heeft. Maar hij zegt alleen te kunnen oordelen over zaken als openbare orde, brandveiligheid en verkeer rondom het Gelredome. Onder andere in Polen en Frankrijk werden concerten van Ye verboden en het Verenigd Koninkrijk mocht hij niet in. Asielminister Van den Brink heeft besloten dat Afghaanse vrouwen die zich hier melden voor asiel dat in verreweg de meeste gevallen krijgen. Omdat de positie van vrouwen in Afghanistan onder de Taliban verder is verslechterd, heeft hij dit besloten. Sinds de zomer van 2024 geldt daar een wet die vrouwen en meisjes minder kans geeft zich te ontwikkelen. Ook hebben ze minder bewegingsvrijheid. Het afgelopen jaar hebben 760 Afghanen hier asiel aangevraagd. Bijna 300 meer dan in 2024. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 graden in het noordoosten en 18 in het zuidwesten. En er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag eerst zonnig en warm met 30 tot 33 graden. En 's middags kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Het Commando Rijcollege de Labeke vierde woensdagavond haar jaarlijkse galabal als afsluiting van de examenperiode. Na een periode van intensieve studie was het tijd voor ontspanning en feest. De eindexamenleerlingen arriveerden in stijl gehuld in prachtige galakleding, van elegante avondjurken tot keurige kostuums. De aankomst was een spektakel met een parade van originele voertuigen die de aandacht trok van de omstanders. Het feest vond plaats bij Café Thuis in Beek en Donk, waar de studenten de succesvolle afronding van hun middelbare schooltijd vierden. In Aalrichsel transformeert een voormalige klokkengieterijlocatie in een gewilde woonwijk. Op het nu nog grotendeels lege terrein komen 63 nieuwe woningen. De belangstelling is overweldigend. Van het complete aanbod is er momenteel nog slechts één woning beschikbaar. Dit feit onderstreept de enorme vraag naar nieuwbouw in de regio en de populariteit van dit specifieke project. Ontwikkeling respecteert de historische waarde van de locatie door het bestaande Rijksmonument een centrale plaats te geven en lofwoningen te realiseren in de voormalige werkplaats. In de gemeente Labeek leven verschillende soorten vleermuizen. De gemeente is benieuwd waar ze zitten en hoe groot de groepen zijn. Daarom gaat ze de vleermuistellingen doen en daarbij kan ze hulp gebruiken van de inwoners. Je telt dan hoeveel vleermuizen 's avonds uit hun verblijf vliegen. Zo kunnen vleermuizen beter worden beschermd. Wie wil meehelpen tellen is welkom op de informatiebijeenkomst op dinsdagavond 2 juni van 7 tot 8 uur in het gemeentehuis Labeek in Beek en Donk. Er wordt uitgelegd hoe het tellen werkt, wat er van de teller wordt gevraagd en hoe we omgaan met de beschermde dieren. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
3: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Asielminister Van den Brink roept alle gemeenten opnieuw op snel extra opvangplekken te regelen voor asielzoekers. Hij bezocht gisteravond onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar sprak hij met het Rode Kruis, opvangorganisatie COA en asielzoekers die geen plek kregen in het AZC. Volgens de minister doen medewerkers en omliggende gemeenten al alles wat ze kunnen. Ter Apel is vol en laat al een week lang niet meer iedereen toe. Daarom wordt er elders naar slaapplekken gezocht. De VS en Iran zijn het bijna eens over een nieuw nucleair akkoord. Dat zegt de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance in Washington. Volgens hem spreken de onderhandelaars over de Iraanse voorraad verrijkt uranium en andere details van het akkoord. Amerikaanse media melden gisteren al dat er een akkoord zou zijn, maar dat werd tegengesproken door het Iraanse persbureau Tasnim. Vance zegt dat hij er vertrouwen in heeft, maar dat hij een doorbraak in de gesprekken nog niet kan garanderen. De VN zette Israël op een zwarte lijst vanwege de beschuldigingen van seksueel geweld in Palestijnse gebieden. Volgens Israël gaat het om een politieke campagne tegen het land. Het VN-rapport is nog niet openbaar, maar zou gaan over geweld tegen Palestijnse gevangen door Israëlische veiligheidsdiensten. VN-secretaris-generaal Guterres zou eerder al hebben gewaarschuwd voor ernstige zorgen over seksueel geweld. De lijst leidt niet tot directe sancties, maar geldt als diplomatiek drukmiddel. En het parlement van IJsland heeft ingestemd met een referendum over de vraag of het land moet gaan onderhandelen met de Europese Unie om lid te worden. Het referendum wordt op 29 augustus gehouden. Er wordt een tweede referendum in het vooruitzicht gesteld als de onderhandelingen echt tot lidmaatschap kunnen leiden. IJsland had zich al eerder kandidaat gesteld, maar staakte de gesprekken daarover in 2013 toen een eurosceptische regering aan de macht kwam. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boeken en Gemeld Baken op Omroep Peelrond. De jaarlijkse Wereldboekenmarkt vindt eind mei plaats in Manege de Stap in de Mortel. Van vrijdag 29 mei tot en met zondag 31 mei kunnen bezoekers boeken kopen voor het goede doel. De opbrengst van dit jaar gaat naar Mozambique voor de aanleg van een waterput in een dorp met zo'n 2000 inwoners. De markt is open op vrijdagavond 29 mei van 6:30 tot 9:30 en op zaterdag 30 mei en zondag 31 mei van 11 tot 5 uur. De boekenmarkt beslaat een oppervlakte van zo'n 800 vierkante meter. Entree bedraagt 2 euro en geldt voor 3 dagen boekenmarktbezoek. Wie zijn tuin groener wil maken of zijn versteende tuin wil vergroenen, kan klein beginnen door één tegelaar uit te halen en daar een plantje in te zetten. Een groene tuin is niet alleen mooi, maar ook beter voor verkoeling, het wegzakken van het regenwater en het aantrekken van vogels, bijen en vlinders. Gemeente Labeek wil daarbij helpen met een speciale actie. Bij het inleveren van 1 tot maximaal 5 tegels ontvangt men gratis een tuinplantje en een zakje bloemenzaad. Dit kan op zaterdag 30 mei tussen 10 en 2 uur bij de gemeentewerf. In Aalrichtel transformeert een voormalige klokkengieterijlocatie in een gewilde woonwijk. Op het nu nog grotendeels lege terrein komen 63 nieuwe woningen. De belangstelling is overweldigend. Van het complete aanbod is er momenteel nog slechts 1 woning beschikbaar. Dit feit onderstreept de enorme vraag naar nieuwbouw in de regio en de populariteit van dit specifieke project. Ontwikkeling respecteert de historische waarde van de locatie door het bestaande Rijksmonument een centrale plaats te geven en lofwoningen te realiseren in de voormalige werkplaats. Voor meer nieuws uit Labeek, Boeken en Gemeld Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
0: OSR. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

Jij hoort bij ons. Jij hoort bij ons. Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR Non-Stop Nacht.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920.
2: Asielminister Van den Brink roept alle gemeenten opnieuw op snel extra opvangplekken te regelen voor asielzoekers. Hij bezocht gisteravond onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar sprak hij met het Rode Kruis, opvangorganisatie COA en asielzoekers die geen plek kregen in het AZC. Volgens de minister doen medewerkers en omliggende gemeenten al alles wat ze kunnen. Ter Apel is vol en laat al een week lang niet meer iedereen toe. Daarom wordt er elders naar slaapplekken gezocht. De VS en Iran zijn het bijna eens over een nieuw nucleair akkoord. Dat zegt de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance in Washington. Volgens hem spreken de onderhandelaars over de Iraanse voorraad verrijkt uranium en andere details van het akkoord. Amerikaanse media melden gisteren al dat er een akkoord zou zijn, maar dat werd tegengesproken door het Iraanse persbureau Tasnim. Vance zegt dat hij er vertrouwen in heeft, maar dat hij een doorbraak in de gesprekken nog niet kan garanderen. De VN zette Israël op een zwarte lijst vanwege de beschuldigingen van seksueel geweld in Palestijnse gebieden. Volgens Israël gaat het om een politieke campagne tegen het land. Het VN-rapport is nog niet openbaar, maar zou gaan over geweld tegen Palestijnse gevangen door Israëlische veiligheidsdiensten. VN-secretaris-generaal Guterres zou eerder al hebben gewaarschuwd voor ernstige zorgen over seksueel geweld. De lijst leidt niet tot directe sancties, maar geldt als diplomatiek drukmiddel. En de Tweede Kamer is kritisch over een nieuw luchtvaartverdrag tussen de EU en landen in Zuidoost-Azië. Partijen vrezen oneerlijke concurrentie omdat Aziatische luchtvaartmaatschappijen aan minder strenge regels zouden hoeven voldoen. Onder meer PRO, D66 en de Partij voor de Dieren zijn bezorgd over het milieu en de arbeidsomstandigheden. Minister Karremans zegt dat het verdrag kansen biedt voor KLM in Azië en dat Europa andere landen niet dezelfde klimaatregels kan opleggen. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien.
1: Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrond. Waterschap A. en Maas investeert tientallen miljoenen euro's in de waterzuiveringsinstallatie van Aarle-Rikstel. Doel is gezuiverd afvalwater in de Zuid-Willemsvaart nog schoner te maken dan wettelijk vereist. De mega-investering omvat geavanceerde zuiveringstechnieken. De focus ligt op verwijdering van microverontreinigingen zoals medicijnresten en pesticiden. Dit verbetert de ecologische waterkwaliteit en de biodiversiteit in de regio. De werkzaamheden starten al het begin 2025, duren meerdere jaren. Deze proactieve stap voldoet aan toekomstige strengere milieueisen en maakt de waterketen duurzamer. Tijdens meerdere controles zijn een aanhangwagen en een autovrak aangetroffen op een openbare plek vlakbij de Bekerheide 41 in Beek en Donk. Het gaat om een blauwe aanhangwagen zonder kenteken en een Volkswagen Passat met kenteken MM-BSZI. De gemeente heeft nog geen contact gekregen met de eigenaar. Daarom doet zij de oproep: verwijder de aanhangwagen en het autovrak en mail naar Team Handhaving via handhaving@labeek.nl. Als de aanhangwagen en het autovrak na 14 dagen niet zijn verwijderd, worden deze door de gemeente verwijderd. De kosten worden door middel van een bestuursdwang verhaald op de eigenaar. Gemeente Gemert-Bakel heeft haar financiën op orde weten te krijgen zonder de noodzaak om de belastingen te verhogen. Dit is bereikt door middel van een reeks maatregelen en een positieve financiële ontwikkeling. De gemeente heeft zich gericht op het efficiënt beheren van de uitgaven en het optimaliseren van inkomstenstromen. Door deze aanpak is het mogelijk gebleken om de begroting sluitend te maken en de financiële lasten voor de inwoners gelijk te houden. Dit succes draagt bij aan de financiële stabiliteit van Gemert-Bakel en biedt een solide basis voor toekomstige investeringen en voorzieningen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. OSR 920.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
6: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. Klaar wakker.
0: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Dijssen.

Dat is toch een hele fijne plaat om de vrijdagochtend te openen. Hè? Lege Your Love on Me met Racy. Hele goede morgen. Dit is OSR 920. Klaarwakker staat voor je klaar tot dan 9 uur. Fijne muziek om wakker te worden. Om je op weg te helpen richting de rest van de dag. De nodige onderdelen, waaronder straks natuurlijk het instrumentaaltje en zijn verhaaltje. Zoals iedere vrijdag. En dit is Fleetwood Mac. Hello.

0: something I want to talk about.
1: Madonna en Sabrina Carpenter. Madonna, waar we nooit van afkomen, geloof ik. Want die komt telkens weer terug. Bring Your Love heet het nummer. Het weer dan van 20 jaar geleden. Het was toen bewolkt met lichte regen in de middag. De maximum temperatuur werd 16 graden. De minimum 9. De wind blies uit het westen. In de avond werd het droog.
2: Klaar, wakker.

Het redelijke geweld van Green Day. En het nummer Basket Case. En Jackson's nog Shake Your Body Down to the Ground. En to the ground, dat kun je doen op vrijdag. We gaan richting het weekend. Dat is altijd een mooi vooruitzicht. Fijn dat het weer zover is. Behalve als je moet werken natuurlijk. Want dat moeten ook heel veel mensen tegenwoordig. En hoe staat het met je plannen voor de komende dagen? Heb je die al gemaakt? Of wordt het gewoon auto wassen bijvoorbeeld? Of de tuin harken? De stoep vegen? Of andere werkzaamheden? Op OZR 920 nu Heart and These Dreams.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Asielminister Van den Brink roept alle gemeenten opnieuw op snel extra opvangplekken te regelen voor asielzoekers. Hij bezocht gisteravond onverwacht het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De VS en Iran zijn het bijna eens over een nieuw nucleair akkoord. Dat zegt Amerikaanse vicepresident J.D. Vance in Washington. De VN zette Israël op een zwarte lijst vanwege de beschuldigingen van seksueel geweld in Palestijnse gebieden. Het VN-rapport is nog niet openbaar, maar zou gaan over geweld tegen Palestijnse gevangen door Israëlische veiligheidsdiensten. En de Tweede Kamer is kritisch over een nieuw luchtvaartverdrag tussen de EU en landen in Zuidoost-Azië. Partijen vrezen oneerlijke concurrentie omdat Aziatische luchtvaartmaatschappijen aan minder strenge regels zouden hoeven voldoen. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Cry Me a River, Justin Timberlake hier bij ons. En natuurlijk fantastische nummer van ABBA, Ring Ring. Het archiefnieuws dan van de maand mei. De eerste editie van het festival Pinkpop wordt in 1966 gehouden in het Limburgse Geleen. En in Den Haag wordt in 1976 een nieuwe Amerikaanse ambassadeur verwelkomd. En een stroomstoring treft in 2006 een groot deel van de provincie Noord-Holland. En dan de sportvraag van vandaag. Je krijgt straks het antwoord. Welke Nederlandse atleten wonnen in mei 2006 goud op de 800 meter bij de Europa Cup? Atleten dus, 2006, 800 meter. Weet jij het? Straks het antwoord.

It goes like na na na, Peggy Go, hier op OSR en Marco Bassato ook nog daarvoor. Op vrijdagochtend van harte welkom, goedemorgen als je net bent ingeschakeld. Je krijgt nog het antwoord op de sportvraag van vandaag. Welke Nederlandse atleten wonnen mei 2006 goud op de 800 meter bij de Europa Cup? Het was Yvonne Hak. Zegt het je niets, dan weet je wellicht niet zoveel over atletiek.

Thank you.

0: En voor degenen die deze tijd hebben meegemaakt, die horen meteen dat dit Masada is. Een band van lang geleden. Danza, Don't Quit Dancing. Brachten ze dit keer Split Dance. Zat er dan nog voor hier op Overzijn 920. En I Hope I Never. Tot zometeen na 8 uur.
1: The sky is red tonight. We're on the edge tonight.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: degene die, zoals ik, werken op het sentiment, worden door het leven niet lang verwend.
1: OSN.
2: Deze week op Omroep Peelrand TV.
3: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Text TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
2: Bekijk het op tv, online en alle social media. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
4: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Een Russische drone met explosieve lading is neergekomen op een flat in de Roemeense stad Galați, vlakbij de grens met Oekraïne. Twee mensen raakten licht gewond. De grote drone veroorzaakte een explosie en er ontstond een brand in een appartement op de 10e verdieping. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt op X van een ernstige schending van het internationaal recht. Het land zegt de Europese lidstaten en NAVO-chef Rutte te hebben geïnformeerd. Een raket van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Jeff Bezos, is tijdens een test ontploft. Het bedrijf meldt dat niemand gewond is geraakt. De test met de New Glenn-raket werd gehouden in Cape Canaveral, een plaats in de staat Florida. Bezos spreekt van een hele zware dag, maar heeft al aangekondigd opnieuw te gaan bouwen aan een raket. Blue Origin wil met zijn Glenn-raket concurreren met de Falcon en Starship-raketten van SpaceX. De parlementaire enquête over het coronabeleid start vandaag met de openbare verhoren. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins bijten het spits af. De coronacommissie onderzoekt al jaren het coronabeleid van december 2019 tot het voorjaar van 2022. Op dit moment wil de commissie 47 personen horen, onder wie oud-premier Mark Rutte. Een parlementaire enquête is het zwaarste middel dat de Tweede Kamer kan inzetten om lessen te trekken uit het verleden. En de Tweede Kamer is kritisch over een nieuw luchtvaartverdrag tussen de EU en landen in Zuidoost-Azië. Partijen vrezen oneerlijke concurrentie omdat Aziatische luchtvaartmaatschappijen aan minder strenge regels zouden hoeven voldoen. Onder meer PRO, D66 en de Partij voor de Dieren zijn bezorgd over het milieu en de arbeidsomstandigheden. Minister Karremans zegt dat het verdrag kansen biedt voor KLM in Azië en dat Europa andere landen niet dezelfde klimaatregels kan opleggen. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.
5: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Sloten in Laarbeek zijn door mensen gegraven voor ontwatering en vangen overtollig water op, zonder het netwerk van 330.000 kilometer van Nederland natte voeten krijgen. Sloten hebben de ecologische functie van voormalige moerasgebieden overgenomen. Vele kampen echter met vervuiling, waardoor biodiversiteit afneemt. IVM benadrukt jaarlijks het belang van de zogenaamde sloot en het behoud met de slootjesdagen. IVM slootjesdagen zijn van 5 tot 7 juni. Dan gaan kinderen, leerkrachten, ouders en grootouders door heel Nederland gewapend met schepnet en natuurgidsen op onderzoek uit naar de waterdieren en planten. In de gemeente Laarbeek leven verschillende soorten vleermuizen. De gemeente is benieuwd waar ze zitten en hoe groot de groepen zijn. Daarom gaat ze de vleermuistellingen doen en daarbij kan ze hulp gebruiken van de inwoners. Je telt dan hoeveel vleermuizen 's avonds uit hun verblijf vliegen. Zo kunnen vleermuizen beter worden beschermd. Wie wil meehelpen tellen is welkom op de informatiebijeenkomst op dinsdagavond 2 juni van 7 tot 8 uur in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Er wordt uitgelegd hoe het tellen werkt, wat er van de teller wordt gevraagd en hoe we omgaan met de beschermde dieren. Het Commanderijcollege de Laarbeke vierde woensdagavond haar jaarlijkse galabal als afsluiting van de examenperiode. Na een periode van intensieve studie was het tijd voor ontspanning en feest. De eindexamenleerlingen arriveerden in stijl, gehuld in prachtige galakleding, van elegante avondjurken tot keurige kostuums. De aankomst was een spektakel met een parade van originele voertuigen die de aandacht trok van de omstanders. Het feest vond plaats bij Café Thuis in Beek en Donk, waar de studenten de succesvolle afronding van hun middelbare schooltijd vierden. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen, Gemert, Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regio Breek. Het muzikale vitamintje tijdens je werk. Muziekfabriek, van maandag tot en met vrijdag, van 9 tot 12.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
6: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. Klaar wakker.
2: Je vaste ochtendritueel.

laatste uurtje klaarwakker voor deze week. En ook voor vandaag is begonnen met Gino Vanelli en Wild Horses. Vanelli, geboren in Montreal trouwens, groeide op in een muzikale familie en trad al vroeg samen met zijn broers op, wat later leidde tot een vaste samenwerking op het podium en in de studio. Een hele goede morgen, welkom. OSR 920 is bij je de hele dag lang. Fijne muziek. En ook 's morgens vroeg. Je een beetje op weg te helpen richting de rest van de dag. Letter to you, hier is Bruce.

0: Magic is zo'n ander nummer van deze band. Pilot heten ze. January is een ander nummer. En die kwam dit keer hier voorbij. En dan 2 van 1. Daarin vandaag ook weer een groep uit het verleden. Catapult voor de eerste keer in dit item. Here We Go is het eerste nummer wat je gaat horen. En daarna volgt het bekende Let Your Hair Hang Down.
1: 1 artiest, 2 nummers. Dit is 2 van 1.

Twee keer katapult op HSR 920, here we go. En Let Your Hair Hang Down, twee van de nummers die ze maakten. Maar er waren er nog veel meer, die hoor je een andere keer weer hier op dit station. Kopje koffie hebben we nog steeds met melk en suiker in mijn geval. En Niall Horan.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Een Russische drone met explosieve lading is neergekomen op een flat in de Roemeense stad Galați, vlakbij de grens met Oekraïne. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt op X van een ernstige schending van het internationaal recht. Een raket van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Jeff Bezos, is tijdens een test ontploft. Het bedrijf meldt dat niemand gewond is geraakt. De parlementaire enquête over het coronabeleid start vandaag met de openbare verhoren. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins bijten het spits af. En de Tweede Kamer is kritisch over een nieuw luchtvaartverdrag tussen de EU en landen in Zuidoost-Azië. Partijen vrezen oneerlijke concurrentie omdat Aziatische luchtvaartmaatschappijen aan minder strenge regels zouden hoeven voldoen. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Don't Stop Believing heet het inderdaad. Het was Journey en Peter Fox uit Duitsland. Daarvoor nog House am See.
1: Instrumentaaltje en zijn verhaaltje.
0: En daarin vandaag een nummer uit de jaren 60 van de Swedanes at the Georgia Camp Meeting. De Swedanes, een Scandinavische band, brachten deze uptempo Dixieland-achtige bewerking uit. Het origineel is een klassiek Amerikaans ragtime mars uit 1897 zelfs, geschreven door Kerry Mills. Hun versie voegde een strakke eigentijdse productie toe aan de oude melodie. Het behield de uitgelaten sfeer van de oorspronkelijke campmeeting bijeenkomsten. En veel mensen zullen dit nummer wellicht herkennen nog van een bepaalde radiozender.

De Falling in Love, UB40, op over zijn 2-0. En de Swedes, het instrumentaaltje en zijn verhaaltje daarvoor. De Georgia Camp Meeting, wat we kennen natuurlijk van het programma van Tineke de Nooi. Vroeger op Zeesdander Radio Veronica. Hou eens aan 9-2-0, vrijdagochtend. Fijn, we gaan richting het weekend met Bruno Mars.

Mooi rijtje van drie wat begon met Bruno Mars, daarna Johnny Cash en als laatste Blondie met Call Me. Daarmee komen we aan het einde van Klaarwakker voor vandaag en deze week. Ik bedank je voor het luisteren. Zeg heel graag dat we er maandagochtend om 7 uur weer zijn met dit programma. Verder wens ik je een prachtig mooi weekend. Veel plezier met de collega's en met Temper. En feel it.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Een Russische drone met explosieve lading is neergekomen op een flat in de Roemeense stad Galați, vlakbij de grens met Oekraïne. Twee mensen raakten licht gewond. De grote drone veroorzaakte een explosie en er ontstond een brand in een appartement op de 10e verdieping. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt op X van een ernstige schending van het internationaal recht. Het land zegt de Europese lidstaten en NAVO-chef Rutte te hebben geïnformeerd. Een raket van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Jeff Bezos, is tijdens een test ontploft. Het bedrijf meldt dat niemand gewond is geraakt. De test met de New Glenn-raket werd gehouden in Cape Canaveral, een plaats in de staat Florida. Bezos spreekt van een hele zware dag, maar heeft al aangekondigd opnieuw te gaan bouwen aan een raket. Blue Origin wil met zijn Glenn-raket concurreren met de Falcon en Starship-raketten van SpaceX. De parlementaire enquête over het coronabeleid start vandaag met de openbare verhoren. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins bijten het spits af. De coronacommissie onderzoekt al jaren het coronabeleid van december 2019 tot het voorjaar van 2022. Op dit moment wil de commissie 47 personen horen, onder wie oud-premier Mark Rutte. Een parlementaire enquête is het zwaarste middel dat de Tweede Kamer kan inzetten om lessen te trekken uit het verleden. En de economische schade die de aanwezigheid van de wolf in Nederland aanricht is beperkt, blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit. Vorig jaar werd 3% van de schapen die vroegtijdig stierven gedood door een wolf. Aan de gedupeerde veehouders is bijna 1,5 miljoen euro schadevergoeding uitgekeerd. Voor preventieve maatregelen is er zo'n 5,3 miljoen euro aan subsidie uitgekeerd vanuit de provincies. Verreweg de meeste schapen die door de wolf zijn aangevallen waren slecht beschermd. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt-Bakel op Omroep Peelrond. In de gemeente Laabeek leven verschillende soorten vleermuizen. De gemeente is benieuwd waar ze zitten en hoe groot de groepen zijn. Daarom gaat ze de vleermuistellingen doen en daarbij kan ze hulp gebruiken van de inwoners. Je telt dan hoeveel vleermuizen 's avonds uit hun verblijf vliegen. Zo kunnen vleermuizen beter worden beschermd. Wie wil meehelpen tellen is welkom op de informatiebijeenkomst op dinsdagavond 2 juni van 7 tot 8 uur in het gemeentehuis Laabeek in Beek en Donk. Er wordt uitgelegd hoe het tellen werkt, wat er van de teller wordt gevraagd en hoe we omgaan met de beschermde dieren. Tijdens meerdere controles zijn een aanhangwagen en een autowrak aangetroffen op een openbare plek vlakbij de Bekerheide 41 in Beek en Donk. Het gaat om een blauwe aanhangwagen zonder kenteken en een Volkswagen Passat met kenteken MM-BSZI. De gemeente heeft nog geen contact gekregen met de eigenaar. Daarom doet zij de oproep: verwijder de aanhangwagen en het autovrak en mail naar Team Handhaving via handhaving@labeek.nl. Als de aanhangwagen en het autovrak na 14 dagen niet zijn verwijderd, wordt deze door de gemeente verwijderd. De kosten worden door middel van een bestuursdwang verhaald op de eigenaar. Gemeente Gemelt-Bakel heeft haar financiën op orde weten te krijgen zonder de noodzaak om de belastingen te verhogen. Dit is bereikt door middel van een reeks maatregelen en een positieve financiële ontwikkeling. De gemeente heeft zich gericht op het efficiënt beheren van de uitgaven en het optimaliseren van inkomstenstromen. Door deze aanpak is het mogelijk gebleken om de begroting sluitend te maken en de financiële lasten voor de inwoners gelijk te houden. Dit succes draagt bij aan de financiële stabiliteit van Gemelt-Bakel en biedt een solide basis voor toekomstige investeringen en voorzieningen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemold Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand.

0: illegaal werd uitgebracht met de originele sample erin van Timmy Thomas. En ja, dat mocht niet. Mike Anthony en Why Can't We Live Together, Huey Lewis and the News and Hip to Be Square. Goedemorgen! Ach, het is vrijdag. Langzaam maar zeker gaan we weer jouw weekend in. Had je dat ook zo'n lekkere korte week? Jazeker. Verenigde Naties plaatsen Israël op een zwarte lijst vanwege seksueel geweld. En gemeente Arnhem verleent vergunning voor concerten van J in Gelredome. Ja, hier in Nederland gaat het altijd anders als in andere landen. Maar goed, er zullen wel de redenen voor zijn natuurlijk. Tot om 12 uur muziekfabriek, de platen zijn verhaal. Leuke berichtje, de Vialis kalender, het komt allemaal voorbij. En natuurlijk de beste muziek.
1: Ben van Rio.

En het blijft een beetje een tijdloze plaat, dit. Kun je altijd draaien. Milo en AO Technology Snap. En welcome to tomorrow hier op de nummer 1. Dit is OSR op vrijdagochtend. Met de Gibson Brothers en de zon op je radio. When you got-

0: Al lief liedje dit. Close to you, and baby don't go, chair and bang bang. Vandaag begint droog en vrij zonnig. De temperatuur loopt al snel op. En vanmiddag wordt het tropisch warm. Maxima boven de 30 graden. Lokaal kan het zelfs 33 graden worden. Aan het einde van de dag neemt de kans op een flinke onweersbui toe. En vooral in het oosten van de provincie is de kans op een stevige onweersbui het grootst. Het weekend verloopt minder warm met overwegend droog weertype. En de Maxima die komt zaterdag uit op 27 graden. Zondag wordt het 22 graden.
1: OSR 920.
2: Van liefhebbers voor liefhebbers.

Tommy James en de Shondells, Crimson en Clover. In de jaren 80 nog eens ooit overgedaan door. Ja, die ben ik even kwijt. Ga ik even opzoeken voor je. Wat draaien we er meer? Oh ja, Clemens en Jackson Browne en You're a Friend of Mine. Dit zijn de Fortunes. Freedom.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gaza-strook in te nemen. Hij sluit volledige inname niet uit. Daarmee verbreekt hij het staakt-het-vuren dat sinds oktober vorig jaar van kracht is. Toen werd onder meer de gele lijn afgesproken, een denkbeeldige grens waarachter het Israëlische leger zich zou terugtrekken. Eerder deze week pleitte een Israëlische minister voor vrijwillige migratie van Palestijnen, wat volgens mensenrechtenorganisaties neerkomt op etnische zuivering. Deze lente komt volgens het Weerinstituut KNMI in de top 5 van warmste lentes sinds het begin van de metingen in 1901. Er was een gemiddelde temperatuur van 11 graden, waar het andere jaren gemiddeld 9,9 graden was. Gemiddeld viel 105 mm neerslag, waar het andere jaren 148 mm was. De afgelopen 30 jaar is het aantal zonuren in de lente toegenomen met 29%. Het warmterecord van gemiddeld 11,8 graden is uit 2024. Zowel maart, april als mei waren dat jaar warm. Het aandeel van bouwbedrijf BAM is vanochtend 14% gestegen op de Amsterdamse beurs. BAM werd door Oddo BHF van de verkooplijst afgehaald en op de kooplijst gezet. Concurrent Heijmans ging mee omhoog en won 3%. De algehele stemming op het Damrak is voorzichtig positief. Beleggers lijken hoop te putten uit de naderende deal tussen de Verenigde Staten en Iran over een verlenging van het staakt-het-vuren. En de economische schade die de aanwezigheid van de wolf in Nederland aanricht is beperkt, blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit. Vorig jaar werd 3% van de schapen die vroegtijdig stierven gedood door een wolf. Aan de gedupeerde veehouders is bijna €1,5 miljoen schadevergoeding uitgekeerd. Voor preventieve maatregelen is er zo'n €5,3 miljoen aan subsidie uitgekeerd vanuit de provincies. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemold Bakel op Omroep Peelrand. In Aalrichsel transformeert een voormalige klokgieterijlocatie in een gewilde woonwijk. Op het nu nog grotendeels lege terrein komen 63 nieuwe woningen. De belangstelling is overweldigend. Van het complete aanbod is er momenteel nog slechts één woning beschikbaar. Dit feit onderstreept de enorme vraag naar nieuwbouw in de regio en de populariteit van dit specifieke project. Ontwikkeling respecteert de historische waarde van de locatie door het bestaande Rijksmonument een centrale plaats te geven en lofwoningen te realiseren in de voormalige werkplaats. Gemeente Geemold-Bakel heeft haar financiën op orde weten te krijgen zonder de noodzaak om de belastingen te verhogen. Dit is bereikt door middel van een reeks maatregelen en een positieve financiële ontwikkeling. De gemeente heeft zich gericht op het efficiënt beheren van de uitgaven en het optimaliseren van inkomstenstromen. Door deze aanpak is het mogelijk gebleken om de begroting sluitend te maken en de financiële lasten voor de inwoners gelijk te houden. Dit succes draagt bij aan de financiële stabiliteit van Geemold-Bakel en biedt een solide basis voor toekomstige investeringen en voorzieningen. De jaarlijkse Wereldboekenmarkt vindt eind mei plaats in Manege de Stap in de Mortel. Van vrijdag 29 mei tot en met zondag 31 mei kunnen bezoekers boeken kopen voor het goede doel. De opbrengst van dit jaar gaat naar Mozambique voor de aanleg van een waterput in een dorp met zo'n 2000 inwoners. De markt is open op vrijdagavond 29 mei van 6:30 tot 9:30 en op zaterdag 30 mei en zondag 31 mei van 11 tot 5 uur. De boekenmarkt beslaat een oppervlakte van zo'n 800 vierkante meter. Entree bedraagt €2 en geldt voor 3 dagen boekenmarktbezoek. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemold-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
2: Mijn naam is Daniel Rowland.
3: Ik ben Remy van Kesteren.
4: Ik ben Marcia van Kerk en ik speel op een cello van het
5: Muziekinstrumentenfonds.
1: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
6: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. Muziekfabriek.
6: Ben van Riel.

0: Ach, kom dat maar. Kon ze maar de wereld veranderen. Change my world, change the world.
1: Van Rio.
0: Lisa Stanfield hier op OSR 920. Vandaag begint droog, vrij zonnig. De temperatuur loopt snel op. Vanmiddag wordt het tropisch warm. Maximaal boven de 30 graden. Lokaal zelfs 33 graden. Ach, de zon aan de hemel. De muziek uit je radio. Dat doen we hier bij OSR. Met nu de Marmalade.

Rafferty en zijn vrienden samen in Steelers Wheel en Stuck in the Middle with You, Inner City en Big Fun en Marmalade en Loving Thing. Je hoort ze hier allemaal de hits achter elkaar geplakt. Je hoeft nergens anders naar te luisteren. Gewoon lekker dit aan laten staan. Dan ben je altijd van harte welkom. Ook tijdens de zomer. Ja, natuurlijk. Young Gun Silver Fox. Dit was het eerste hitje wat ze maakte. Kingston Boogie. There's a

0: Onze kennismaking destijds met Ray en Anita. Althans, een van de eerste singles die ze maakten. The Twilight Zone 2 Unlimited Chubby Jagger. En Come On Baby, Let's Do The Twist. Is tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Ze bewaart haar dure champagne in een mooi kastje. Ze is zich maar al te bewust van haar bijzondere positie... en daardoor kijkt ze in feite neer op de rest van de wereld. Ergens heeft ze wel wat weg van keizerin Marie Antoinette... die haar volk zelfs negeerde toen iedereen schreeuwde om brood. Tja, ze moet wel. Anders had ze de Khrushchevs en de Kennedys van deze wereld nooit over de vloer gekregen. Dat waren nog eens uitnodigingen waar ze echt niet onderuit kon. Ze heeft het goed voor elkaar. De champagne staat klaar en er zijn caviar en sigaretten in overvloed. Zelf is ze het toonbeeld van etiketten. Iemand die weet hoe ze moet verwennen. Ze draagt natuurlijk alleen maar parfum uit Parijs... en haar auto's zijn net als zijzelf. Snel en soms moeilijk onder controle te houden. Maar ze weet ook heel goed dat het eigenlijk allemaal maar een masker is. Dat ze telkens weer moet verhuizen, noemt ze het voorkomen van verwarring bij de klanten. Als ze met die hooggeplaatste mannen zit te praten, klinkt ze als een barones. Maar eigenlijk is dat niet veel meer dan een toneelstukje. Om de schijn op te houden, stelt ze zich op als sterke vrouw... die alles doet wat de klanten van haar willen. Een Chinees die wil dat ze zich als geisha verkleedt, geen probleem. Dat heeft ze over voor de klant. Het is een leven met hoge pieken en diepe dalen. De ene keer is ze zo speels als een klein katje... en de andere keer is ze helemaal uitgeblust en heeft ze nergens zin meer in. Maar haar doel blijft altijd om je hart te brengen. Want ze is een roofdier die op zoek is naar haar prooi. Ze slijmt en ze sleurt net zo lang tot ze als een zicht ontploft. Elke keer brengt ze je het hoofd helemaal op hol. Want deze koningin is dodelijk.

Cure. Altijd staan ze bovenaan in de top 1000 over de jaren 80. Of de top 800 of net wat. Altijd met de Forest. Maar dit was even een andere van zijn lullaby hier op OSR 920. We gooien even de kwartje in de jukebox terug naar de jaren 60. Small Faces, Lazy Sunday.

The Devil Went Down to Georgia. Hier op OSR 920. B&D had ook nog een eendagsvlieg hier. Die plaat die heette Here I Go Again. OSR presenteert de zomerse muziek. Ja, natuurlijk doen we dat. Met een zonnetje erbij. Vandaag 33 graden. Dus, nou ja, geniet je daarvan. Als je dat doet, zou ik zeggen veel plezier. Tot het nieuws. De Venga Boys, Brazil.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden, zei minister van Justitie Van Wil voorafgaand aan de ministerraad. Zonder verhoging ontstaat een gat van 30 miljoen euro op de begroting. Verschillende instanties, waaronder het Openbaar Ministerie, pleiten eerder juist voor een verlaging. Mensen kunnen vooral in de problemen komen als zij niet direct hun boete betalen, bijvoorbeeld omdat zij daar geen geld voor hebben. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gaza-strook in te nemen. Hij sluit volledige inname niet uit. Daarmee verbreekt hij het staakt het vuren dat sinds oktober vorig jaar van kracht is. Toen werd onder meer de gele lijn afgesproken, een denkbeeldige grens waarachter het Israëlische leger zich zou terugtrekken. Eerder deze week pleitte een Israëlische minister voor vrijwillige migratie van Palestijnen, wat volgens mensenrechtenorganisaties neerkomt op etnische zuivering. Deze lente komt volgens het Weerinstituut KNMI in de top 5 van warmste lentes sinds het begin van de metingen in 1901. Er was een gemiddelde temperatuur van 11 graden, waar het andere jaren gemiddeld 9,9 graden was. Gemiddeld viel 105 mm neerslag, waar het andere jaren 148 mm was. De afgelopen 30 jaar is het aantal zonuren in de lente toegenomen met 29%. Het warmterecord van gemiddeld 11,8 graden is uit 2024. Zowel maart, april als mei waren dat jaar warm. Het aandeel van bouwbedrijf BAM is vanochtend 14% gestegen op de Amsterdamse beurs. BAM werd door Oddo BHF van de verkooplijst afgehaald en op de kooplijst gezet. Concurrent Heijmans ging mee omhoog en won 3%. De algehele stemming op het Damrak is voorzichtig positief. Beleggers lijken hoop te putten uit de naderende deal tussen de Verenigde Staten en Iran over een verlenging van het staakt het vuren. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemelt-Bakel op Omroep Peelrond. In Adelrichstel transformeert een voormalige klokkengieterijlocatie in een gewilde woonwijk. Op het nu nog grotendeels lege terrein komen 63 nieuwe woningen. De belangstelling is overweldigend. Van het complete aanbod is er momenteel nog slechts één woning beschikbaar. Dit feit onderstreept de enorme vraag naar nieuwbouw in de regio en de populariteit van dit specifieke project. Ontwikkeling respecteert de historische waarde van de locatie door het bestaande Rijksmonument een centrale plaats te geven en lofwoningen te realiseren in de voormalige werkplaats. In de gemeente Labeek leven verschillende soorten vleermuizen. De gemeente is benieuwd waar ze zitten en hoe groot de groepen zijn. Daarom gaat ze de vleermuistellingen doen en daarbij kan ze hulp gebruiken van de inwoners. Je telt dan hoeveel vleermuizen 's avonds uit hun verblijf vliegen. Zo kunnen vleermuizen beter worden beschermd. Wie wil meehelpen tellen is welkom op de informatiebijeenkomst op dinsdagavond 2 juni van 7 tot 8 uur in het gemeentehuis Labeek in Beek en Donk. Er wordt uitgelegd hoe het tellen werkt, wat er van de teller wordt gevraagd en hoe we omgaan met de beschermde dieren. Wie zijn tuin groener wil maken of zijn versteende tuin wil vergroenen, kan klein beginnen door één tegel eruit te halen en daar een plantje in te zetten. Een groene tuin is niet alleen mooi, maar ook beter voor verkoeling, het wegzakken van het regenwater en het aantrekken van vogels, bijen en vlinders. Gemeente Labeek wil daarbij helpen met een speciale actie. Bij het inleveren van 1 tot maximaal 5 tegels ontvangt men gratis een tuinplantje en een zakje bloemenzaad. Dit kan op zaterdag 30 mei tussen 10 en 2 uur bij de gemeentewerf. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemelt-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
4: OSR. Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
5: Welkom
0: Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

En Pretty Flamingo, Liquido en Narcotic op OSR 920. 29 mei, het is vandaag de internationale dag van de VN Vredesmacht. En het is de internationale dag van de buren.

Blues en Pretty Belinda, Lean Haywood en Don't Push It, Don't Force It hier op OSR 920. Vandaag met dat in 1896. We gaan terug naar New York in 1896 voor een historische primeur, al was het minder gezellig. Vandaag werd daar namelijk de allereerste autobotsing in de geschiedenis geregistreerd. Henry Wells reed in zijn gloednieuwe paardloze wagen tegen een fietser aan. De fietser die brak zijn been en de automobilist mocht een nachtje brommen in de cel. Een klein incident dat het begin was van een hele lange geschiedenis.

maken. Dit was een B-kantje, maar dat deden ze heel slim. Ze brachten de A-kant en de B-kant allebei uit als A-kanten. En zo kregen ze meer zendtijd. Dat was weer iets van Frank Farian. Had hij weer slim bedacht natuurlijk. Brown Girl in the Ring, Peter Gabriel en Salisbury Hill. Zo direct na het nieuws, Leo van de Boom met zijn broodjeszaak. Fijn weekend. Spreek je maandag weer. Dag.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Bij een volgende virusuitbraak zal het opnieuw tijd kosten voor de risico's in kaart gebracht zijn. Dat heeft viroloog Marion Koopmans gezegd tijdens haar verhoor in de parlementaire enquête over corona. Bij gezondheidsdiensten komen volgens haar jaarlijks 20.000 van dit soort signalen binnen. Koopmans is de eerste getuige die de parlementaire enquêtecommissie verhoort. Zij was lid van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde over de aanpak van de coronapandemie. Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden, zei minister van Justitie Van Wil voorafgaand aan de ministerraad. Zonder verhoging ontstaat een gat van 30 miljoen euro op de begroting. Verschillende instanties, waaronder het Openbaar Ministerie, pleiten eerder juist voor een verlaging. Mensen kunnen vooral in de problemen komen als zij niet direct hun boete betalen, bijvoorbeeld omdat zij daar geen geld voor hebben. Het Openbaar Ministerie eist 8 miljoen euro van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Dat maakte de officier van justitie bekend tijdens een zitting over de ontnemingsprocedure in de rechtbank in Amsterdam. Promes, die nog in voorarrest zit, was daarbij niet aanwezig. De voetballer werd in 2024 bij verstek veroordeeld tot 6 jaar cel voor betrokkenheid bij drugshandel. Promes ontkent en ging in beroep. Inmiddels zit hij ruim een jaar vast. En de bevolking van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling sinds 1920, toen het land begon met volkstellingen. Volgens de Japanse overheid is de snelheid waarmee de bevolking krimpt zorgelijk. Japan kampt al jarenlang met vergrijzing. Het land heeft de oudste bevolking ter wereld. Bijna een derde van de bevolking is 65 plus, berekende het National Institute of Population and Social Security Research. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
4: Omroep Peelrand, regio. Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemelt Baken op Omroep Peelrand. In Aalrikstel transformeert een voormalige klokkengieterijlocatie in een gewilde woonwijk. Op het nu nog grotendeels lege terrein komen 63 nieuwe woningen. De belangstelling is overweldigend. Van het complete aanbod is er momenteel nog slechts 1 woning beschikbaar. Dit feit onderstreept de enorme vraag naar nieuwbouw in de regio en de populariteit van dit specifieke project. Ontwikkeling respecteert de historische waarde van de locatie door het bestaande Rijksmonument een centrale plaats te geven en lofwoningen te realiseren in de voormalige werkplaats. Het Commando-Rijcollege de Labeke vierde woensdagavond haar jaarlijkse galabal als afsluiting van de examenperiode. Na een periode van intensieve studie was het tijd voor ontspanning en feest. De eindexamenleerlingen arriveerden in stijl, gehuld in prachtige galakleding, van elegante avondjurken tot keurige kostuums. De aankomst was een spektakel met een parade van originele voertuigen die de aandacht trok van de omstanders. Het feest vond plaats bij Café Thuis in Beek en Donk, waar de studenten de succesvolle afronding van hun middelbare schooltijd vierden. Waterschap A. en Maas investeert tientallen miljoenen euro's in de waterzuiveringsinstallatie van Aarle-Rikstel. Doel is gezuiverd afvalwater in de Zuid-Willemsvaart nog schoner te maken dan wettelijk vereist. De mega-investering omvat geavanceerde zuiveringstechnieken. De focus ligt op verwijdering van micro-verontreinigingen zoals medicijnresten en pesticiden. Dit verbetert de ecologische waterkwaliteit en de biodiversiteit in de regio. De werkzaamheden starten al het begin 2025, duren meerdere jaren. Deze proactieve stap voldoet aan toekomstige, strengere milieueisen en maakt de waterketen duurzamer. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regio Break.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Broodje OSR.
1: Leo van den Boom.

is die man die zo tragisch aan het einde van zijn leven kwam. Marvin Gaye en Mercy, Mercy Me. Het is de eerste plaat op deze zonovergoten vrijdagmiddag. De laatste broodjes er van deze week en van deze maand alweer. Tot 2 uur ben ik bij je en die boterham gaan we weer lekker beleggen. En zojuist hoorde je 3 uur lang Ben van Riel. De muziekfabriek opent maandag weer, maar Ben is er zelf weer aanstaande zaterdagavond. Met de muziektrein. Verder met de hit van Kim Wilde. Een hele goede middag.

Stereo was dat van Justin de Wild, grote Nederlandstalige hit van dit moment. Daarvoor de Petridge Family, ooit zo'n razendpopulaire tv-serie. I Think I Love You. Tijd nu voor het rustpunt van Broodje over zeggen. Deze vrijdagmiddag gaat een hit worden van Bryan Adams. Everything I Do.

Franstalige hit van Kate Ryan uit België. Deze Chanté was dat. Zometeen de hoofdpunten uit het radionieuws. Daarbij ook de weersverwachting voor deze vrijdagmiddag. Daarvoor nog één plaat, die X-Ambassadors. Prachtige plaat, Renegades, hier op OSR 9. 2.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Bij een volgende virusuitbraak zal het opnieuw tijd kosten voor de risico's in kaart gebracht zijn. Dat heeft viroloog Marion Koopmans gezegd tijdens haar verhoor in de parlementaire enquête over corona. Er is geen geld om de verkeersboetes op het huidige niveau te houden, zei minister van Justitie Van Wil voorafgaand aan de ministerraad. Zonder verhoging ontstaat een gat van 30 miljoen euro op de begroting. Het Openbaar Ministerie eist 8 miljoen euro van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. En de bevolking van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling sinds 1920, toen het land begon met volkstellingen. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radio-nieuws op OSR 920.

Met de welbekende Riddle op gitaar. Ordinaal Rogers. En Chic Le Freak, grote disco-hit van weleer. Dit is Broodjongens Herm, ziek tijdens de lunch, mocht je er aan begonnen zijn. Eet smakelijk, geniet van de lunch en geniet van al die leuke platen die voorbij komen met heel veel leuke muzikale herinneringen. Dit is Tom Jones, bijgestaan door Mouse T. Dit is Sex Bomb.

nog deze plaat klinkt lekker zonnig. De nieuwe Shakira, Burny Boy, Die Die. Zij. Het nummer van de FIFA World Cup 2026 in het voetbal zal plaatsvinden van 11 juni aanstaande tot 19 juli aanstaande. Een hele tijd dus. Verder met de muziek.

Bestil en Pompey. En daarvoor hadden we een plaat van de dame van de formatie Miami Sound Machine. Solo ging ze. Gloria Estefan, Don't Wanna Lose You. En zo meteen gaan we luisteren naar het nieuws en het nieuws uit uw regio. Het is die van 1 uur al. En daarna verder met deel 2 van Broodje OSR. De laatste van deze week en van deze maand alweer. Het is eind mei. Eén plaat daarvoor nog. Dat is deze hit van Robert Palmer. Tot zo.

0: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
1: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 1 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. In maart van dit jaar werd 5% minder benzine en diesel getankt in Nederland ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Deze daling is niet direct het gevolg van minder autorijden, maar ligt volgens deskundigen aan de opmars van elektrisch rijden. Ook tanken mensen vaker goedkoop over de grens. Sinds de Verenigde Staten en Israël eind februari een oorlog begonnen tegen Iran, is de zeehandelsstraat van Hormuz gesloten. Daardoor zijn de brandstofprijzen fors gestegen. Bij een volgende virusuitbraak zal het opnieuw tijd kosten voor de risico's in kaart gebracht zijn. Dat heeft viroloog Marion Koopmans gezegd tijdens haar verhoor in de parlementaire enquête over corona. Bij gezondheidsdiensten komen volgens haar jaarlijks 20.000 van dit soort signalen binnen. Koopmans is de eerste getuige die de parlementaire enquêtecommissie verhoort. Zij was lid van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde over de aanpak van de coronapandemie. Het Openbaar Ministerie eist 8 miljoen euro van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Dat maakte de officier van justitie bekend tijdens een zitting over de ontnemingsprocedure in de rechtbank in Amsterdam. Promes, die nog in voorarrest zit, was daarbij niet aanwezig. De voetballer werd in 2024 bij verstek veroordeeld tot 6 jaar cel voor betrokkenheid bij drugshandel. Promes ontkent en ging in beroep. Inmiddels zit hij ruim 1 jaar vast. En de bevolking van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling sinds 1920, toen het land begon met volkstellingen. Volgens de Japanse overheid is de snelheid waarmee de bevolking krimpt zorgelijk. Japan kampt al jarenlang met vergrijzing. Het land heeft de oudste bevolking ter wereld. Bijna 1/3 van de bevolking is 65 plus, berekende het National Institute of Population and Social Security Research. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemelt-Bakelen op Omroep Peelrand. In de gemeente Laabeek leven verschillende soorten vleermuizen. De gemeente is benieuwd waar ze zitten en hoe groot de groepen zijn. Daarom gaat ze de vleermuistellingen doen en daarbij kan ze hulp gebruiken van de inwoners. Je telt dan hoeveel vleermuizen 's avonds uit hun verblijf vliegen. Zo kunnen vleermuizen beter worden beschermd. Wie wil meehelpen tellen is welkom op de informatiebijeenkomst op dinsdagavond 2 juni van 7 tot 8 uur in het gemeentehuis Laabeek in Beek en Donk. Er wordt uitgelegd hoe het tellen werkt, wat er van de teller wordt gevraagd en hoe we omgaan met de beschermde dieren. Wie zijn tuin groener wil maken of zijn versteende tuin wil vergroenen, kan klein beginnen door 1 tegel eruit te halen en daar een plantje in te zetten. Een groene tuin is niet alleen mooi, maar ook beter voor verkoeling, het wegzakken van het regenwater en het aantrekken van vogels, bijen en vlinders. Gemeente Laabeek wil daarbij helpen met een speciale actie. Bij het inleveren van 1 tot maximaal 5 tegels ontvangt men gratis een tuinplantje en een zakje bloemenzaad. Dit kan op zaterdag 30 mei tussen 10 en 2 uur bij de gemeentewerf. Tijdens meerdere controles zijn een aanhangwagen en een autowrak aangetroffen op een openbare plek vlakbij de Bekerheide 41 in Beek en Donk. Het gaat om een blauwe aanhangwagen zonder kenteken en een Volkswagen Passat met kenteken MM-BSZI. De gemeente heeft nog geen contact gekregen met de eigenaar. Daarom doet zij de oproep: verwijder de aanhangwagen en het autowrak en mail naar Team Handhaving via handhaving@labeek.nl. Als de aanhangwagen en het autowrak na 14 dagen niet zijn verwijderd, worden deze door de gemeente verwijderd. De kosten worden door middel van een bestuursdwang verhaald op de eigenaar. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemelt-Bakelen, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
4: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Broodje OSR.
1: Leo van den Boom.

uit Detroit afkomstig. De motorstad van Amerika, de Spinners and Working My Way Back to You. Uit de jaren 80. De mensen zijn begonnen aan deel 2 van Brojo Zerf deze laatste dag van de maand mei. Fijn om te luisteren. Tot 2 uur gaan we die boterham weer lekker beleggen met de leukste muziek zoals je gewend bent hier.

0: van liefhebbers voor liefhebbers. Meer dan 60 jaar hits. OSR 920.
1: 1, 2, 3, 4.

60 jaar hits en meer komen voorbij hier op dit radiostation. Oorzaak 920, de zender vol muzikale herinneringen. Met zojuist de Sender Sham en de Faro's uit de jaren 60. Hoele bolle! En daarvoor hadden we Dara, en die dame kennen we van het Eurosongfestival. Want zij won namens Bulgarije dit muziekfestijn. Bangaranga uit de Nederlandse hitlijst van dit moment. En de dansplaat van Brainpower hadden we daarvoor nog. Nu tijd voor Chubby Tiger. Dit is Slow Down.

En destijds gingen zijn cd's als warme broodjes over de toonbank. Rick Astley, Together Forever. En zometeen de hoofdpunten uit het radio nieuws erbij op de weerswakken voor deze vrijdagmiddag. Daarvoor nog, wederom Shakira.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Bij een volgende virusuitbraak zal het opnieuw tijd kosten voor de risico's in kaart gebracht zijn. Dat heeft viroloog Marion Koopmans gezegd tijdens haar verhoor in de parlementaire enquête over corona. In maart van dit jaar werd 5% minder benzine en diesel getankt in Nederland ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Deze daling is niet direct het gevolg van minder autorijden, maar ligt volgens deskundigen aan de opmars van elektrisch rijden. Ook tanken mensen vaker goedkoop over de grens. Het Openbaar Ministerie eist 8 miljoen euro van oud-profvoetballer Quincy Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. En de bevolking van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling sinds 1920, toen het land begon met volkstellingen. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. OSR.

De plaat kennen we natuurlijk van Lionel Richie en de Commodores. Easy was dat, gezongen ditmaal met een ander sausje eroverheen door Faith No More. Tijd nu voor Herman Brood. Toepasselijk tijdens de lunch. Dit is Never Be Clever.

uit onze Nederlandse hitlijst van dit moment. American Girls, je hoorde Harry Styles bezig met zijn tournee door Nederland. De Together Together Tour. En vanavond dus in de Johan Cruijff Arena. En nu dus op OSN 9.0. Verder met een hit van RBM. Nog eenmaal The One I Love.

heerlijke swingende funkplaat aan het einde van mijn aandeel voor deze week en voor deze vrijdag van Broodjoris. Je hoorde Wild Cherry uit de 70s en Play That Funky Music. Daarvoor Alan Clark en Blow Me Away, plaat van Vaderlands Bodem. Dat was mijn aandeel voor deze week. Zometeen verder naar het nieuws van 2 uur met Peter Derks en Martin Huijers. Geniet van alles wat voorbij komt in het weekend. Hier bij OZ 9 en maandag ben ik er weer voor een nieuwe aflevering van Broodjoris. Fijn weekend. Dit is voor

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Marion Koopmans roept op tot normering van het politieke debat. Tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona heeft de vooraanstaand viroloog felle kritiek geuit op politici die bedreigingen aan haar adres hebben aangewakkerd. Ze hekelde de complottheorieën waarmee zij in verband werd gebracht, waar vooral Forum voor Democratie aan meedeed. Koopmans stelt dat de discussie niet gekaapt mag worden door een kleine groep kwaadwillenden. De politie in Uithoorn heeft gisteravond 2 mensen aangehouden bij demonstraties rondom de komst van een asielzoekerscentrum. Een 30-jarige man uit Uithoorn is aangehouden voor het gooien van een fles naar voorstanders van asielopvang. Een 19-jarige man uit Gouda werd meegenomen voor het verstoren van de openbare orde. Beiden zijn inmiddels weer vrijgelaten. Uithoorn gaat maximaal 250 asielzoekers opvangen in een voormalig kantoorgebouw in de gemeente. Voor het eerst sinds de nieuwste uitbraak van het virus in Congo is een ebola-patiënt hersteld. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat deze persoon het ziekenhuis heeft verlaten. De WHO benadrukt dat mogelijk al eerder patiënten zijn opgeknapt die niet op het virus getest zijn. In Congo is tot dusver bij 125 mensen met zekerheid vastgesteld dat ze het dodelijke ebola-virus hebben opgelopen. Bij 17 patiënten is duidelijk dat ze aan het virus zijn overleden. In maart van dit jaar werd 5% minder benzine en diesel getankt in Nederland ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Deze daling is niet direct het gevolg van minder autorijden, maar ligt volgens deskundigen aan de opmars van elektrisch rijden. Ook tanken mensen vaker goedkoop over de grens. Sinds de Verenigde Staten en Israël eind februari een oorlog begonnen tegen Iran, is de zeehandelsstraat van Hormuz gesloten. Daardoor zijn de brandstofprijzen fors gestegen. Het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af met vanmiddag tropische temperaturen tot 33 graden en kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Pielrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boeken en Gemelt-Bakel op Omroep Pielrond. De jaarlijkse Wereldboekenmarkt vindt eind mei plaats in Manege de Stap in de Mortel. Van vrijdag 29 mei tot en met zondag 31 mei kunnen bezoekers boeken kopen voor het goede doel. De opbrengst van dit jaar gaat naar Mozambique voor de aanleg van een waterput in een dorp met zo'n 2000 inwoners. De markt is open op vrijdagavond 29 mei van 6:30 tot 9:30 en op zaterdag 30 mei en zondag 31 mei van 11 tot 5 uur. De boekenmarkt beslaat een oppervlakte van zo'n 800 vierkante meter. Entree bedraagt 2 euro en geldt voor 3 dagen boekenmarktbezoek. Waterschap A. en Maas investeert tientallen miljoenen euro's in de waterzuiveringsinstallatie van Aarle-Rikstel. Doel is gezuiverd afvalwater in de Zuid-Willemsvaart nog schoner te maken dan wettelijk vereist. De mega-investering omvat geavanceerde zuiveringstechnieken. De focus ligt op verwijdering van micro-verontreinigingen zoals medicijnresten en pesticiden. Dit verbetert de ecologische waterkwaliteit en de biodiversiteit in de regio. De werkzaamheden starten al het begin 2025, duren meerdere jaren. Deze proactieve stap voldoet aan toekomstige strengere milieueisen en maakt de waterketen duurzamer. In Aarle-Rikstel transformeert een voormalige klokkengieterijlocatie in een gewilde woonwijk. Op het nu nog grotendeels lege terrein komen 63 nieuwe woningen. De belangstelling is overweldigend. Van het complete aanbod is er momenteel nog slechts 1 woning beschikbaar. Dit feit onderstreept de enorme vraag naar nieuwbouw in de regio en de populariteit van dit specifieke project. Ontwikkeling respecteert de historische waarde van de locatie door het bestaande Rijksmonument een centrale plaats te geven en lofwoningen te realiseren in de voormalige werkplaats. Voor meer nieuws uit Labeek, Boeken en Gemelt-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regio break.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR.
4: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
5: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. OSR in de middag.
0: Peter Derks.
7: Ci folla tutte le sere. Nel cinema di Bagnoli.

Een van de topbands van Nederland, Kensington en Home Again. En even daarvoor hadden we ook nog zomerse geluiden van Didio Politi. En viva la mama. Goedemiddag en welkom. Even bedanken collega Leo van der Boom voor zijn broodje OZEG. En Leo, hij is er aankomende maandag weer met een nieuwe show. Dit is OZEG in de middag. Peter hier. En ja, het is ook momenteel nog bloedje heet in Nederland. Gaat wel veranderen straks schijnbaar.

Een van de vele mooie evergreens die ze hebben voortgebracht. The Cats uit Volendam en Rye. Daarvoor Play Hitty en The Summer is Magic. Nou, ik ben benieuwd wat de zomer gaat brengen in Nederland. Want officieel moet hij dan van start gaan. 21 juni, dan gaat hij beginnen. En natuurlijk hebben we afgelopen tijd al hartstikke mooi zomerweer gehad. Ook nog vandaag. Maar gaat wel veranderen. Code geel vanaf 4 uur. Zometeen Cyril Stammelingen en Al Green. Here I Am. Komt eraan na deze van David Bowie. Dit is Ashes to Ashes.

behalen, met name in de begin jaren 70. Grote successen en dit was er zeker eentje van Here I Am. OZM920 en misschien dat je vandaag alweer bezig bent met je laatste werkdag van deze week. En ga je genieten van een heerlijk weekend. Nieuwe muziek van Martin Garrix en Ed Sheeran nu. Dit is Repeat It.

De Duitse formatie Rayman scoorde enorm het met deze Supergirl. Daarvoor hadden we Katje Koekoe en Big Apple. Dit is OSR 920 op deze bloedhete vrijdagmiddag. En ja, de airco in deze radiostudio draait momenteel overuren met heerlijke frisse lucht. Ik hoop dat bij jou ook een beetje koel is. Zometeen Bluff en Niels van Mannenharten na deze van de Bee Gees. Dit is Night Fever.

Bluff en Nielsen, mannenharten. Je luistert naar OSA 920 en ja, steeds meer luisteraars weten zich aan ons te binden. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Hè? Zometeen hier het mooie Running Up That Hill van Kate Bush. En nu eerst deze van Smokey Robinson en The Miracles, The Tracks of My Tears.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Premier Jetten noemt de kosten voor privévliegtuigen van ministers te hoog en zegt dat het kabinet kritischer gaat kijken naar werkreizen. De overheid betaalde de afgelopen 5 jaar bijna 2 miljoen euro aan privéjets. Vooral het ministerie van Defensie maakte er veel gebruik van. De duurste vlucht was van oud-defensieminister Brekelmans naar Canada en kostte ruim 180.000 euro. Een vlucht van defensieminister Jessegus naar Cyprus kostte ruim 90.000 euro. Jetten wil een betere afweging vooraf. De Europese Commissie vindt dat de huidige handelsrelatie met China niet langer houdbaar is. Volgens Brussel zorgt China voor oneerlijke concurrentie door eigen bedrijven voor te trekken en grondstoffen beperkt te exporteren. De EU wil zich niet volledig losmaken van China, maar wel minder afhankelijk worden van het land. De Europese Commissie gaat Europese bedrijven beter beschermen, zoals met strengere regels voor goedkoop Chinees staal en aanbestedingen voor elektrische auto's. Viroloog Marion Koopmans roept op tot normering van het politieke debat. Tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona uitte ze felle kritiek op sommige politici die bedreigingen aan haar adres hebben aangewakkerd. Ze hekelde de complottheorieën waarmee ze in verband werd gebracht, waar vooral Forum voor Democratie aan meedeed, en sprak van ongelofelijke haat, lompheid en seksisme aan haar adres. Koopmans vindt dat de discussie niet gekaapt mag worden door een paar kwaadwillenden. En in Gilgil in Kenia zijn 8 leerlingen aangehouden op verdenking van brandstichting na een dodelijke brand op een kostschool voor meisjes. Daarbij kwamen 16 leerlingen om en raakten bijna 80 anderen gewond. Volgens de Keniaanse onderwijsminister Ogamba waren er al eerder waarschuwingen over mogelijke brandstichting, maar grepen leraren niet in. Ook zou een nooduitgang afgesloten zijn geweest en was de slaapzaal overvol. Branden op kostscholen komen vaker voor in Kenia. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af met temperaturen van 22 tot 32 graden en kansen op flinke onweersbuien in de zuidoostelijke helft van het land. De zwakke tot matige wind waait uit het zuiden of zuidwesten. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pioland, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Geemold Bakel op Omroep Peelrand. In de gemeente Labeek leven verschillende soorten vleermuizen. De gemeente is benieuwd waar ze zitten en hoe groot de groepen zijn. Daarom gaat ze de vleermuistellingen doen en daarbij kan ze hulp gebruiken van de inwoners. Je telt dan hoeveel vleermuizen 's avonds uit hun verblijf vliegen. Zo kunnen vleermuizen beter worden beschermd. Wie wil meehelpen tellen is welkom op de informatiebijeenkomst op dinsdagavond 2 juni van 7 tot 8 uur in het gemeentehuis Labeek in Beek en Donk. Er wordt uitgelegd hoe het tellen werkt, wat er van de teller wordt gevraagd en hoe we omgaan met de beschermde dieren. De jaarlijkse Wereldboekenmarkt vindt eind mei plaats in Manege de Stap in de Mortel. Van vrijdag 29 mei tot en met zondag 31 mei kunnen bezoekers boeken kopen voor het goede doel. De opbrengst van dit jaar gaat naar Mozambique voor de aanleg van een waterput in een dorp met zo'n 2000 inwoners. De markt is open op vrijdagavond 29 mei van 6:30 tot 9:30 en op zaterdag 30 mei en zondag 31 mei van 11 tot 5 uur. De boekenmarkt beslaat een oppervlakte van zo'n 800 vierkante meter. Entree bedraagt 2 euro en geldt voor 3 dagen boekenmarktbezoek. Het Commanderijcollege de Labeke vierde woensdagavond haar jaarlijkse galabal als afsluiting van de examenperiode. Na een periode van intensieve studie was het tijd voor ontspanning en feest. De eindexamenleerlingen arriveerden in stijl, gehuld in prachtige galakleding, van elegante avondjurken tot keurige kostuums. De aankomst was een spektakel met een parade van originele voertuigen die de aandacht trok van de omstanders. Het feest vond plaats bij Café Thuis in Beek en Donk, waar de studenten de succesvolle afronding van hun middelbare schooltijd vierden. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemold Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: terugblikken naar de jaren 80 met deze grote hit uit dat decennium. Wayne Waits en Ik Draai de Lady. Goedemiddag en welkom terug op deze mooie vrijdag. Hoewel, straks na 4 uur, dan gaat code geel in werking. En dat betekent dat we straks na 4 uur wat onweersbuien kunnen verwachten. Ja. Oh zeg, in de middag welkom bij de show. Alex Rowan onderweg met Fever Dream. En nu eerst wat rock'n'roll op de radio. Dit is AC/DC en rock'n'roll Damnation.
1: Peter Dirks.

zomerse geluiden van Inna en Had. En dat is het zeker. En er komt wel wat verkoeling. Want aan het einde van deze dag dan neemt de kans op een flinke onweersbui toe. En kan het wat verkoeling opleveren. Zometeen de Beatles Rock and Roll Music. Na deze van Cyndi Lauper, Time After Time.

Kitten en It's Okay. En hopelijk is het voor jou ook allemaal oké. Okay, nou, ik denk het eigenlijk wel, want het is vrijdag, dus het weekend komt eraan. Dat is altijd lekker. Zometeen nog One Republic, Counting Stars. Na deze mooie nog een keer van Teddy Swims, Bad Dreams. Sorry.

Zonder een mooie muzikale nalatenschap van Tom Petty, Free Fallen. En ja, Tom Petty, zijn muzikale stijl werd altijd vergeleken met die van Neil Young en Bob Dylan. Oh zeg, 920, ik ben er heel even bij. Zometeen Sam Cooke, Summertime. Mijn eerste is dit, Avril Brown, de kale, weet je wel, van Hot Chocolate, Girl Crazy.

De Belgische formatie Hoevervolk en Heartbroken. Zodat direct hier nog de Beach Boys, Then Orchestra, na het wezen van Nova Star. Dit is Wrong.

Ja, die eerste kus om nooit te vergeten. Della Kester, dat waren de heren van de Beach Boys. Ik dank jou voor het luisteren. Zometeen deel 2 van deze show. Oh zeg, in de middag met Martien Huijbers. En ikzelf, ik ben er even kijken. Ja, aankomende zondag weer. Dan gaan we weer heerlijk vinyl draaien. Vanaf de Wheels of Steel doe ik samen met Arie de Jager en Berend Koenders. Wie weet er dan. Nu nog Travis en Sing.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Hongarije krijgt voorlopig 16 miljard euro aan Europese subsidies vrijgemaakt. Dat maakte voorzitter von der Leyen en de nieuwe Hongaarse premier Magyar bekend in Brussel. Dat geld was eerder bevroren vanwege de zorgen over corruptie en de rechtsstaat in Hongarije. Volgens de Europese Commissie zet de nieuwe regering nu stappen om hervormingen door te voeren. Een groot deel van die 16 miljard euro komt uit het Europese coronaherstelfonds en de regionale steunfondsen. Het kabinet neemt de helft van de adviezen van het Nationaal Burgerberaad Klimaat over. Van de 82 voorstellen worden er 41 uitgevoerd, zegt klimaatminister Van Veldhoven. Veel plannen lagen volgens critici al op tafel, zoals het makkelijker maken van reparaties en subsidies voor elektrische auto's. Over een kwart van de adviezen beslist het kabinet later, onder meer vanwege de kosten. Het burgerberaad bestond uit 175 gewone Nederlanders die na een loting meedachten over klimaatbeleid. De Europese Commissie vindt dat de huidige handelsrelatie met China niet langer houdbaar is. Volgens Brussel zorgt China voor oneerlijke concurrentie door eigen bedrijven voor te trekken en grondstoffen beperkt te exporteren. De EU wil zich niet volledig losmaken van China, maar wel minder afhankelijk worden van het land. De Europese Commissie gaat Europese bedrijven beter beschermen, zoals met strengere regels voor goedkoop Chinees staal en aanbestedingen voor elektrische auto's. En in Zandvoort geldt tot en met zondag een noodverordening op het strand en in het stationsgebied. Die maatregel is genomen na een aantal incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Politie en handhaving mogen groepen wegsturen, samenscholingen beëindigen en gebiedsverboden opleggen. Burgemeester Molenburg zegt dat de veiligheid van de inwoners en bezoekers voorop staat. Gisteren werd al preventief gefouilleerd, daarbij werd één persoon aangehouden voor belediging. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af met temperaturen van 22 tot 32 graden en kans op flinke onweersbuien in de zuidoostelijke helft van het land. De zwakke tot matige wind waait uit het zuiden of zuidwesten. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemold Baken op Omroep Peelrand. Sloten in Labeek zijn door mensen gegraven voor ontwatering en vangen overtollig water op. Zonder het netwerk van 330.000 kilometer zou Nederland natte voeten krijgen. Sloten hebben de ecologische functie van voormalige moerasgebieden overgenomen. Velen kampen echter met vervuiling waardoor biodiversiteit afneemt. IVM benadrukt jaarlijks het belang van de zogenaamde sloot en het behoud met de slootjesdagen. IVM slootjesdagen zijn van 5 tot 7 juni. Dan gaan kinderen, leerkrachten, ouders en grootouders door heel Nederland gewapend met schepnet en natuurgidsen op onderzoek uit naar de waterdieren en planten. In Aalrichsel transformeert een voormalige klokkengieterijlocatie in een gewilde woonwijk. Op het nu nog grotendeels lege terrein komen 63 nieuwe woningen. De belangstelling is overweldigend. Van het complete aanbod is er momenteel nog slechts één woning beschikbaar. Dit feit onderstreept de enorme vraag naar nieuwbouw in de regio en de populariteit van dit specifieke project. Ontwikkeling respecteert de historische waarde van de locatie door het bestaande Rijksmonument een centrale plaats te geven en lofwoningen te realiseren in de voormalige werkplaats. Tijdens meerdere controles zijn een aanhangwagen en een autowrak aangetroffen op een openbare plek vlakbij de Bekerheide 41 in Beek en Donk. Het gaat om een blauwe aanhangwagen zonder kenteken en een Volkswagen Passat met kenteken MM-BSZI. De gemeente heeft nog geen contact gekregen met de eigenaar. Daarom doet zij de oproep: verwijder de aanhangwagen en het autowrak en mail naar Team Handhaving via handhaving@labeek.nl. Als de aanhangwagen het autowrak na 14 dagen niet zijn verwijderd, worden deze door de gemeente verwijderd. De kosten worden door middel van een bestuursdwang verhaald op de eigenaar. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemold-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Dit is OSR 920. Jij hoort bij ons.
3: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
4: Dit programma wordt u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
5: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. OSR in de middag.
0: Martin Huibers.

muziek helemaal afkomstig uit de andere kant van de wereld. De wereld van Down Under. Uit Australië kwam Man at Work. Een hele goede middag. Welkom in OSR in de middag, deel 2. Bedankt, deel 1. Bedankt Peter voor het eerste gedeelte. Hier is Mark Knopfler en Sailing to Philadelphia.

De laatste single die ze uitbrachten als duo, Simon & Garfunkel, My Little Town, kwam overigens wel voor op beide solo-LP, Crazy After All These Years en Breakaway. En wat hadden ervoor Mark Knopfler met Sailing to Philadelphia? Hier zijn die Imagine Dragons.

Mike Oldfield samen met Maggie Wiley en de Moonlight Shadow. En van de alle vijf, Dave, Dee, Dozy, Bicky, Mick en Titch. En een van de hitsingles ging heten Oké. En die Imagine Dragons zongen I Don't Like Myself. Zometeen gaan we even luisteren naar de hoogtepunten van het nieuws. Maar voor die tijd een ander hoogtepunt. Alicia Keys, If I Ain't Got You.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Hongarije krijgt voorlopig 16 miljard euro aan Europese subsidies vrijgemaakt. Dat geld was eerder bevroren vanwege de zorgen over corruptie en de rechtsstaat in Hongarije. Het kabinet neemt de helft van de adviezen van het Nationaal Burgerberaad Klimaat over. Veel plannen lagen volgens critici al op tafel, zoals het makkelijker maken van reparaties en subsidies voor elektrische auto's. De Europese Commissie vindt dat de huidige handelsrelatie met China niet langer houdbaar is. Volgens Brussel zorgt China voor oneerlijke concurrentie door eigen bedrijven voor te trekken en grondstoffen beperkt te exporteren. En in Zandvoort geldt tot en met zondag een noodverordening op het strand en in het stationsgebied. Die maatregel is genomen na een aantal incidenten met overlast, agressie en verstoring van de openbare orde. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af met temperaturen van 22 tot 32 graden en kans op flinke onweersbuien in de zuidoostelijke helft van het land. De zwakke tot matige wind waait uit het zuiden of zuidwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: OSF 920. Beleef de hits.

Het nummer van Tom Waits, Waltzing Matilda. Oftewel Tom Trumpet's Blues in de uitvoering van Rod Stewart. Vertelde het verhaal over een man die kapotgedronken, berooid en verdwaald door het leven zwerft. Met de Waltzing Matilda als symbool voor het eeuwig onderweg zijn. Maar dan is de Matilda wel een soort rugzak, een bedrol. Hier zijn de Eagles en de Lying Eyes.

muziek die helemaal past bij deze tijd van het jaar. En onder deze temperaturen, Follow the Sun. En die blijven we altijd volgen. Xavier Rutt was dat. Daarvoor hadden we de Eagles en de Lying Eyes. Oude zeg 9-2-0 met Shalama. And I can make you feel.

The Def Dames, Dope and It's Okay, It's Alright. En Shalamar met I Can Make You Feel Good. En de plaat die al 22 weken lang in de hitparade staat. Van Taylor Swift en Open Light. En zo meteen het nieuws van 5 uur. I had a-

0: Dit programma werd u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West zijn vernielingen aangericht door een groep van 6 mensen. In die moskee waren op dat moment bezoekers aanwezig die volgens het bestuur erg zijn geschrokken. De verdachten gingen er na het incident vandoor in een taxi. De politie onderzoekt de zaak en heeft camerabeelden veiliggesteld. Vermoedelijk gaat het om een groep beschonken personen. Burgemeester Schouten noemt het incident onacceptabel en heeft haar steun uitgesproken aan de moskee in Rotterdam. Hongarije krijgt voorlopig 16 miljard euro aan Europese subsidies vrijgemaakt. Dat maakte voorzitter von der Leyen en de nieuwe Hongaarse premier Magyar bekend in Brussel. Dat geld was eerder bevroren vanwege de zorgen over corruptie en de rechtsstaat in Hongarije. Volgens de Europese Commissie zet de nieuwe regering nu stappen om hervormingen door te voeren. Een groot deel van die 16 miljard euro komt uit het Europese coronaherstelfonds en de regionale steunfondsen. Het kabinet neemt de helft van de adviezen van het Nationaal Burgerberaad Klimaat over. Van de 82 voorstellen worden er 41 uitgevoerd, zegt klimaatminister Van Veldhoven. Veel plannen lagen volgens critici al op tafel, zoals het makkelijker maken van reparaties en subsidies voor elektrische auto's. Over een kwart van de adviezen beslist het kabinet later, onder meer vanwege de kosten. Het burgerberaad bestond uit 175 gewone Nederlanders die na een loting meedachten over klimaatbeleid. En Israëlische troepen zijn in het zuiden van Libanon de rivier de Litani overgestoken en voeren aanvallen uit verder landinwaarts. Volgens de Israëlische premier Netanyahu zijn de militairen ook actief in de Bekaa-vallei en in de hoofdstad Beirut. Libanon eist dat Israël onmiddellijk stopt met de aanvallen, maar Israël zegt dat de operaties alleen gericht zijn tegen de Sjiïtische beweging Hezbollah. In Washington praten vandaag Israëlische en Libanese militairen verder over de toegenomen spanningen in de regio. Het weer vanavond en vannacht kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 8 in het noorden tot 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we een droge en zonnige dag met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemold Bakel op Omroep Peelrand. Het Commando Rijcollege de Labeke vierde woensdagavond haar jaarlijkse galabal als afsluiting van de examenperiode. Na een periode van intensieve studie was het tijd voor ontspanning en feest. De eindexamenleerlingen arriveerden in stijl, gehuld in prachtige galakleding, van elegante avondjurken tot keurige kostuums. De aankomst was een spektakel met een parade van originele voertuigen die de aandacht trok van de omstanders. Het feest vond plaats bij Café Thuis in Beek en Donk, waar de studenten de succesvolle afronding van hun middelbare schooltijd vierden. Wie zijn tuin groener wil maken of zijn versteende tuin wil vergroenen, kan klein beginnen door één tegeler uit te halen en daar een plantje in te zetten. Een groene tuin is niet alleen mooi, maar ook beter voor verkoeling, het wegzakken van het regenwater en het aantrekken van vogels, bijen en vlinders. Gemeente Labeek wil daarbij helpen met een speciale actie. Bij het inleveren van 1 tot maximaal 5 tegels ontvangt men gratis een tuinplantje en een zakje bloemenzaad. Dit kan op zaterdag 30 mei tussen 10 en 2 uur bij de gemeentewerf. Waterschap Aan Maas investeert tientallen miljoenen euro's in de waterzuiveringsinstallatie van Aarle-Rikstel. Doel is gezuiverd afvalwater in de Zuid-Willemsvaart nog schoner te maken dan wettelijk vereist. De mega-investering omvat geavanceerde zuiveringstechnieken. De focus ligt op verwijdering van microverontreinigingen zoals medicijnresten en pesticiden. Dit verbetert de ecologische waterkwaliteit en de biodiversiteit in de regio. De werkzaamheden starten al begin 2025, duren meerdere jaren. Deze proactieve stap voldoet aan toekomstige strengere milieueisen en maakt de waterketen duurzamer. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemold Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. OSR in de middag. Martin Huibers.

Het Zweedse tweetal Marie Fredriksson, die helaas overleed in 2019, samen met Per Gessler. En als Roxette-doorleveringen met How Do You Do. Welkom terug in het laatste uur OSR in de middag van vandaag, maar ook van deze week. Tot aan 6 uur nog, het allerbeste uit 6 decennia's. Zoals deze van Stevie Wonder. Hier is Sir Duke.

0: George Ezra, die wij voornamelijk kennen van zijn wereldhit Budapest. En dit heet Dance All Over Me. En we hadden Stevie Wonder en Sir Duke. Verstaanbare muziek van Boudewijn de Groot. Een wonderkind van 50.
1: Doe

Het super zwaar gewicht achter de piano, Barry White, compleet gesteund met het Love Unlimited Orchestra en Can't Get Enough of Your Love. En waar wij ook geen genoeg van kunnen krijgen, was van Kygo, de DJ uit Noorwegen, met de zang van Parson James en Stole the Show. Zometeen gaan we even luisteren naar de hoogtepunten van het nieuws. En ondertussen hebben we nog De La Soul en Say No Go.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Bij de Mevlana-moskee in Rotterdam-West zijn vernielingen aangericht door een groep van 6 mensen. De verdachten gingen er na het incident vandoor in een taxi. Hongarije krijgt voorlopig 16 miljard euro aan Europese subsidies vrijgemaakt. Dat geld was eerder bevroren vanwege de zorgen over corruptie en de rechtsstaat in Hongarije. Het kabinet neemt de helft van de adviezen van het Nationaal Burgerberaad Klimaat over. Veel plannen lagen volgens critici al op tafel, zoals het makkelijker maken van reparaties en subsidies voor elektrische auto's. En Israëlische troepen zijn in het zuiden van Libanon de rivier de Litani overgestoken en voeren aanvallen uit verder landinwaarts. Het weer vanavond en vannacht kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 8 in het noorden tot 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Nothing But Thieves en Welcome to the DCC. Binnenkort komt een nieuwe LP uit. Die gaat heten Stray Dogs op 25 september. En bovendien gaan ze weer toeren. En in januari zijn ze ook in de Ziggo in Amsterdam. Hier is Glenn Medeiros. Nothing's gonna change my love for you.

Harry Styles is de nieuwe single uit de hitparade. Die heet American Girls. En mocht je nog interesse hebben in het optreden van Harry Styles. Geen enkele van de 10 waren uitverkocht. Dus je kan er nog naartoe vanavond, morgenavond en ook volgende week nog. Hier is Texas and Praying for You.

geschreven en geproduceerd door het tweetal Nicky Chin en Michael Chapman. En Muts was dat met Tiger Feet en Mother Texas met Prayer for You. En tot zover OSR in de middag. Straks na 6 uur, dan zit hier Tom Holland met de avond door. Ik wens je nog een heel fijn weekend. En we hebben tot slot Double and the Captain of Your Heart. Yeah.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het Openbaar Ministerie wil ouders die hun kinderen om geloofsredenen niet naar school laten gaan, toch strafrechtelijk vervolgen. Dat gebeurt na een uitspraak van de Hoge Raad die de regels rond vrijstellingen van de leerplicht heeft aangescherpt. Volgens de Raad zijn openbare scholen in principe geschikt voor alle kinderen, ongeacht hun levensbeschouwing. Kinderen in Nederland zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. Eerder stopte het OM met vervolging omdat zaken lastig, langdurig en weinig succesvol waren. Het kabinet zegt onder de indruk te zijn van de uitkomsten van het burgerberaad Klimaat, maar neemt maar de helft van de 82 adviezen over. Premier Jette noemt het beraad een voorbeeld van hoe burgers en politiek samen kunnen werken. Er komen meer subsidies voor duurzame maatregelen, maar geen CO2-belasting voor de landbouw en ook geen wet tegen voedselverspilling. Wel komt er onderzoek naar een heffing op fossiel plastic en een verplichting om meer gerecycled plastic te gebruiken. Koningin Maxima krijgt als reservist een algemene rol binnen de koninklijke landmacht. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst is de koningin bij het militaire huis van de koning geplaatst en niet bij een specifiek regiment of onderdeel. Vandaag kreeg Maxima haar baret met daarop het embleem van de generale staf en daarmee ronde ze het eerste deel van haar reservistenopleiding af. Het militaire huis van de koning bestaat uit 17 mensen, één daarvan is Maxima's dochter prinses Amalia. En Israëlische troepen zijn in het zuiden van Libanon de rivier de Litani overgestoken en voeren aanvallen uit verder landinwaarts. Volgens de Israëlische premier Netanyahu zijn de militairen ook actief in de Bekaa-vallei en in de hoofdstad Beirut. Libanon eist dat Israël onmiddellijk stopt met de aanvallen, maar Israël zegt dat de operaties alleen gericht zijn tegen de Sjiïtische beweging Hezbollah. In Washington praten vandaag Israëlische en Libanese militairen verder over de toegenomen spanningen in de regio. Het weer vanavond en vannacht kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 8 in het noorden tot 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we een droge en zonnige dag met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemelt-Bakel op Omroep Peelrond. Gemeente Geemelt-Bakel heeft haar financiën op orde weten te krijgen zonder de noodzaak om de belastingen te verhogen. Dit is bereikt door middel van een reeks maatregelen en een positieve financiële ontwikkeling. De gemeente heeft zich gericht op het efficiënt beheren van de uitgaven en het optimaliseren van inkomstenstromen. Door deze aanpak is het mogelijk gebleken om de begroting sluitend te maken en de financiële lasten voor de inwoners gelijk te houden. Dit succes draagt bij aan de financiële stabiliteit van Geemelt-Bakel en biedt een solide basis voor toekomstige investeringen en voorzieningen. Sloten in Labeek zijn door mensen gegraven voor ontwatering en vangen overtollig water op. Zonder het netwerk van 330.000 kilometer zal Nederland natte voeten krijgen. Sloten hebben de ecologische functie van voormalige moerasgebieden overgenomen. Vele kampen echter met vervuiling, waardoor biodiversiteit afneemt. IVM benadrukt jaarlijks het belang van de zogenaamde sloot en het behoud met de slootjesdagen. IVM slootjesdagen zijn van 5 tot 7 juni. Dan gaan kinderen, leerkrachten, ouders en grootouders door heel Nederland gewapend met schepnet en natuurgidsen op onderzoek uit naar de waterdieren en planten. Wie zijn tuin groener wil maken of zijn versteende tuin wil vergroenen, kan klein beginnen door één tegel eruit te halen en daar een plantje in te zetten. Een groene tuin is niet alleen mooi, maar ook beter voor verkoeling, het wegzakken van het regenwater en het aantrekken van vogels, bijen en vlinders. Gemeente Labeek wil daarbij helpen met een speciale actie. Bij het inleveren van 1 tot maximaal 5 tegels ontvangt men gratis een tuinplantje en een zakje bloemenzaad. Dit kan op zaterdag 30 mei tussen 10 en 2 uur bij de gemeentewerf. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemelt-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
5: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
6: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
7: Deze week op Omroep Peelrand TV.
8: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
7: Bekijk het op tv, online en alle social media.
9: Welkom. Dit is een nieuw uur.
10: OSR 920. De avond door.
9: Tom Holland.

haar carrière bij de band Tears for Fears. Daarna ging ze solo en dat deed ze zeer goed. Olette Adams en The Windows of Hope. En zo begonnen wij deze vrijdagavond. Heerlijk, het weekend staat voor de deur. Ja, het weer wordt wat minder, maar goed, we hebben het niet te klagen gehad natuurlijk de afgelopen weken. Kenny Rogers, Dolly Parton, Islands in the Stream.

Zet ik aan, vrienden. The Middle of the Road. En inderdaad, Sacramento, weer van haar grootste hits. Daarvoor Kenny Rogers en Dolly Parton en Islands in the Stream. Even de eerste van Cliff Richard. Toen was het nou Cliff Richard en de Drifters. Maar uiteindelijk moest dat veranderd worden, want het bestond al in Amerikaanse Drifters. En toen hebben ze er maar Shadows van gemaakt.

het bakje kunnen van fotomuziek. Maar ja, wat is nou fotomuziek? En daar wordt al jarenlang over gediscussieerd. Andrea met I'm a Lover en daarvoor Clifford Stan Move It. Dit is zeker geen fotomuziek, dit is een prachtige plaat van dit moment. Louis Capaldi en Stay Love.

lekker zomers, hè, inderdaad. Marie-Claire Dubaldo en The Rhythm is Magic. En daarvoor Stay Love van Louis Capel. Die tijd voor onze industrie voor vandaag. Je zou het niet zeggen, maar inderdaad, Parter heeft nog maar één hit gehad in de top 40. 1978.

Disco Dancing. Ja, dat kan op een vrijdagavond lekker naar een discofeestje of zo. Heerlijk. Daarvoor Mark Amber met Belong Together. En we hadden partner. En zij waren vandaag onze indachtstreek, onze One Hit Wonder uit 1978. Dat nummer heette Cayuta Hill. Meestal Low End himself met een mooie live opname van Tears in Heaven. Hier is Eric Clapton.

bladen. Die hebben overigens regelmatig krenten uit de pap. Terwijl muzikale krenten uit de pap. En dit is ook weer zo eentje. Want Grant van Grillwood draai je meestal Sam Carlevander voor. Maar dit was ook een leuke plaat. 75, Bad Time. Met daarvoor Eric Clapton en Tears in Heaven. En hier is

Waar is ze gebleven, deze Maria Mena Oldest? Daar was een hele bekende hit van haar. Daarna hebben we niet veel meer van haar vernomen. Daarvoor Billy Joel en The River of Dreams. Zometeen 7 uur, dan is het tijd voor Kees Verkooy. Ik ga je een fijn weekend wensen. Ik ben er graag morgenavond tussen 10 en 12. We hebben nog Shakira en Burna Boy van het FIFA World Cup 2026. En nu eerst Albert Hammond en I'm a Train.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Reddingswerkers hebben in Laos een eerste man levend uit een overstroomde grot gehaald. Zeven mannen zaten al ruim een week vast na een zware regenval. De groep was bezig met een zoektocht naar goud toen de grot onder water kwam te staan. Vijf van hen werden eerder al levend teruggevonden op zo'n 300 meter van de uitgang. Volgens reddingswerkers worden de overige overlevenden nog onderzocht en is de zoektocht naar die twee vermisten nog bezig. Uit meerdere landen helpen hulpteams. Het Openbaar Ministerie wil ouders die hun kinderen om geloofsredenen niet naar school laten gaan, toch strafrechtelijk vervolgen. Dat gebeurt na een uitspraak van de Hoge Raad die de regels rond vrijstellingen van de leerplicht heeft aangescherpt. Volgens de Raad zijn openbare scholen in principe geschikt voor alle kinderen, ongeacht hun levensbeschouwing. Kinderen in Nederland zijn vanaf 5 jaar leerplichtig. Eerder stopte het OM met vervolging omdat zaken lastig, langdurig en weinig succesvol waren. Het kabinet zegt onder indruk te zijn van de uitkomsten van het burgerberaad Klimaat, maar neemt maar de helft van de 82 adviezen over. Premier Jette noemt het beraad een voorbeeld van hoe burgers en politiek samen kunnen werken. Er komen meer subsidies voor duurzame maatregelen, maar geen CO2-belasting voor de landbouw en ook geen wet tegen voedselverspilling. Wel komt er onderzoek naar een heffing op fossiel plastic en een verplichting om meer gerecycled plastic te gebruiken. En het Brabantse dorp Moerdijk hoeft mogelijk toch niet te verdwijnen voor de uitbreiding van haven- en industriegebieden. Het kabinet onderzoekt nu namelijk ook een minder ingrijpend scenario waarbij het dorp kan blijven bestaan. Staatssecretaris De Bat zegt dat er nog geen definitief besluit genomen is. Eerder werd juist uitgegaan van plannen waarbij alle ongeveer 1100 bewoners zouden moeten verhuizen en Moerdijk tegen de vlakte zou gaan. Eind volgende maand volgt het besluit in overleg met gemeente en provincie. Het weer vanavond en vannacht kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 8 in het noorden tot 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we een droge en zonnige dag met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pioland, Regio Break.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemold Bakel op Omroep Peelrand. In de gemeente Laarbeek leven verschillende soorten vleermuizen. De gemeente is benieuwd waar ze zitten en hoe groot de groepen zijn. Daarom gaat ze de vleermuistellingen doen en daarbij kan ze hulp gebruiken van de inwoners. Je telt dan hoeveel vleermuizen 's avonds uit hun verblijf vliegen. Zo kunnen vleermuizen beter worden beschermd. Wie wil meehelpen tellen is welkom op de informatiebijeenkomst op dinsdagavond 2 juni van 7 tot 8 uur in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Er wordt uitgelegd hoe het tellen werkt, wat er van de teller wordt gevraagd en hoe we omgaan met de beschermde dieren. Sloten in Laarbeek zijn door mensen gegraven voor ontwatering en vangen overtollig water op. Zonder het netwerk van 330.000 kilometer zal Nederland natte voeten krijgen. Sloten hebben de ecologische functie van voormalige moerasgebieden overgenomen. Velen kampen echter met vervuiling waardoor biodiversiteit afneemt. IVM benadrukt jaarlijks het belang van de zogenaamde sloot en het behoud met de slootjesdagen. IVM slootjesdagen zijn van 5 tot 7 juni. Dan gaan kinderen, leerkrachten, ouders en grootouders door heel Nederland gewapend met schepnet en natuurgidsen op onderzoek uit naar de waterdieren en planten. Waterschap A en Maas investeert tientallen miljoenen euro's in de waterzuiveringsinstallatie van Aarle-Rikstel. Doel is gezuiverd afvalwater in de Zuid-Willemsvaart nog schoner te maken dan wettelijk vereist. De mega-investering omvat geavanceerde zuiveringstechnieken. De focus ligt op verwijdering van micro-verontreinigingen zoals medicijnresten en pesticiden. Dit verbetert de ecologische waterkwaliteit en de biodiversiteit in de regio. De werkzaamheden starten al het begin 2025, duren meerdere jaren. Deze proactieve stap voldoet aan toekomstige, strengere milieueisen en maakt de waterketen duurzamer. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemold Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break.
3: OSR 920.
0: Welkom, dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
0: Kees van Kooi.

Steven, welkom. Dit is deel 2 van jouw avonddorp Ooster 920. En ik heb goed nieuws voor je. Het is weekend. Jawel, we kunnen weer lekker vooruitkijken. 2 dagen vrij, tenminste voor de meesten. En mocht je net thuis zijn en aan tafel zitten, eet smakelijk. Tot 8 uur. Een hele leuke lijst met heel veel leuke muziek voor je. Het is Kiss en Sure Know Something. I've been

Nou, we het toch over sexy ding hebben. Nou, tegenwoordig onderzoeken ze van alles. En hebben ze een onderzoek gedaan. En wat blijkt nou? Dat vrouwengezichten aantrekkelijker worden gevonden dan mannengezichten. En vrouwen vinden dat zelf ook. Vrouwengezichten worden wereldwijd aantrekkelijker gevonden dan mannengezichten. En het verschil neemt wel af naarmate de leeftijd vordert. En verdwijnt vrijwel volledig op hoge leeftijd. Nou, dat is dan weer positief.

was een van die vele hits van een leuke band, Soul to Soul en Get Alive op OZR 920. Even iets heel anders voor je. Pinkpop blinkt zijn Limburgs-Brabantse ode. Jawel, want tijdens de 55ste editie van Pinkpop, en dat is van 19 tot en met 21 juni 2026... wordt een exclusief jubileumproductie genaamd De Hoogmis gehouden. En artiesten zoals Rowanesse, Baby Kraft, Jeroen van Kronisbrug treden op om Limburg en Brabant een klein beetje op de kaart te zetten.

Ze hebben tegenwoordig voor elke muziekstijl een naam gevonden. En dit werd neo-romantiek genoemd. En in de jaren 80 mateloos populair. The Flock of Seagulls en Wishing. En de zaakjes If I Had a Photograph of You. Yeah.

0: 182, een hele grote hit voor deze dame Carly Simon. En werd opgenomen voor een film. Soup of for One heette die. En die is helemaal commercieel geflopt. Alleen daarentegen, de soundtrack werd een enorm succes. En dit nummer werd geschreven door Nile Rodgers en Bernard Edwards. En die twee ken je nog van Chic natuurlijk.
1: Hang in there, baby.

Deze leuke van de Allman Brothers Band neem ik afscheid van je voor deze vrijdagavond. Blijf lekker luisteren. Zometeen de voortzetting van de avond door. En tussen 10 en 12 natuurlijk voor de nacht begint. En een mooie nachtprogrammering. En er staat weer een heel leuk weekend voor de boeg. Kortom, 24 uur per dag. OSD 920. En wat mij betreft, tot maandag. Dezelfde tijd, dezelfde zender. Tot dan. Hoi.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Op verschillende plekken in Nederland zijn vandaag woningbranden ontstaan door vermoedelijke blikseminslagen. Onder meer in Hoge Zand, Zoetermeer en Appelscha moesten brandweerkorpsen uitrukken. Ook het treinverkeer had last van het noodweer door blikseminslagen en omgevallen bomen op het spoor. Op verschillende trajecten reden vertraagde of helemaal geen treinen. Op de wegen zorgden zware regen en omgevallen bomen voor files en ongelukken, onder meer op de A13 bij Delft. Er komt vanaf december een nieuwe treinverbinding tussen Amsterdam en Parijs. Spoorvervoerder GoVolta gaat dagelijks rijden via Haarlem, Den Haag, Roosendaal, Antwerpen en Gent. De nieuwe verbinding gaat concurreren met de Eurostar, maar de reistijd is met ruim 7 uur wel veel langer. Daar staat tegenover dat de tickets al te koop zijn vanaf 19 euro. Den Haag krijgt hiermee weer een directe treinverbinding met Parijs en Antwerpen. GoVolta zegt internationale treinreizen betaalbaarder te willen maken. Reddingswerkers hebben in Laos een eerste man levend uit een overstroomde grot gehaald. De 7 mannen zaten al ruim een week vast na een zware regenval. De groep was bezig met een zoektocht naar goud toen de grot onder water kwam te staan. 5 van hen werden eerder al levend teruggevonden op zo'n 300 meter van de uitgang. Volgens reddingswerkers worden de overige overlevenden nog onderzocht en is de zoektocht naar die 2 vermisten nog bezig. Uit meerdere landen helpen hulpteams. En het Brabantse dorp Moerdijk hoeft mogelijk toch niet te verdwijnen voor de uitbreiding van haven- en industriegebieden. Het kabinet onderzoekt nu namelijk ook een minder ingrijpend scenario waarbij het dorp kan blijven bestaan. Staatssecretaris De Bat zegt dat er nog geen definitief besluit genomen is. Eerder werd juist uitgegaan van plannen waarbij alle ongeveer 1100 bewoners zouden moeten verhuizen en Moerdijk tegen de vlakte zou gaan. Eind volgende maand volgt het besluit in overleg met gemeente en provincie. Het weer vanavond en vannacht kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 8 in het noorden tot 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we een droge en zonnige dag met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pioland, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van der Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelhand. Vanaf maandag 1 juni is de kruising Dorpstraat Vogelenzang in Lieshout afgesloten. De afsluiting duurt naar verwachting tot en met vrijdag 12 juni. In deze periode worden werkzaamheden uitgevoerd om de nieuwe rioolaansluiting te realiseren. De bestrating wordt opgebroken voor de aansluiting op het bestaande riool in de Dorpstraat. En dat betekent dat deze weg volledig is afgesloten voor al het doorgaande verkeer. De omleidingsroutes staan duidelijk aangegeven. De gemeente Laarbeek heeft tussen 2021 en 2025 69 vergunningen afgegeven voor tijdelijke woningen. En dat is een opvallend hoog aantal. In 2025 waren dit er alleen al 18 en daarmee gaat Laarbeek tegen de landelijke trend in. Want landelijk daalde juist het aantal vergunningen voor flexwoningen. En dat komt mede omdat aan deze woningen eisen worden gesteld. Het expertisecentrum Flexwonen telt momenteel 1 plek met tijdelijke woningen in Laarbeek. Flexwoningen worden vaak voor zo'n 10 tot 15 jaar geplaatst en ze zijn belangrijk om de druk op de woningmarkt te verminderen. Op zondag 7 juni is in Gemert de 33e editie van De Haag op Stelten. Deze jaarlijkse vrije markt transformeert De Haag, de Haaghof en de Ruisenbergstraat van 9 tot 4 uur in een gezellig marktterrein met meer dan 100 kramen. Bezoekers vinden er een gevarieerd aanbod van tweedehands spullen, antiek speelgoed, hobbyartikelen, vintage en handgemaakte producten. Naast struin langs de kramen zijn er natuurlijk ook foodtrucks, entertainment en activiteiten voor jong en oud. Op donderdag 28 mei heeft de gemeente Boekel afscheid genomen van wethouder Janne van Eert van de Ven. Na een periode van 16 jaar in dienst te zijn geweest van de gemeente, waarvan anderhalf jaar als wethouder, legde zij haar functie neer. Mevrouw van Eert was verantwoordelijk voor een breed en omvangrijk takenpakket. Haar portefeuilles omvatten onder meer het sociaal domein, volksgezondheid, mobiliteit en verkeer, maar ook onderwijs, sport, recreatie en toerisme. En dit diverse pakket bracht haar in contact met vele aspecten van de Boekelse gemeenschap. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelhand.nl.
0: Omroep Peelhand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.
0: Peter Boer.

Ja, en daarmee won hij toen het Songfestival. Ik weet niet meer voor welk land het eigenlijk was, maar het heette Fairytale. En je hoorde Alexander Rybak hier bij OSR 920 op 29 mei 2026. Het is een broeierige avond. Er hangt van alles in de lucht, maar gelukkig we houden het nog droog.

Een dame met twee hits in de Nederlandse hitparade. Right Beside You. En wat was die andere, weet je het nog? Ah, Damn, I Wish I Was Your Lover. Sophie B. Hawkins op OSR 920. Het is de vrijdagavondeditie. Het weekend is begonnen.

Soms draai je een plaat dat je denkt, hey, dat is gewoon een hele leuke plaat. Maar weet je wat zo jammer is? Ik kan die titel niet uitspreken. Mijn Frans is echt absoluut waardeloos. Je suis venu. En de rest. Joe Lemar. En die naam die daarbij staat, dat is ook weer zo iemand dat ik denk van, heel mooi gezongen, prachtig gedaan. Maar ik hou het maar even zo. Okay.

Greg McLean en Check 1-2. Leuke plaat, hè? Ik heb hem volgens mij zelfs nog ergens op vinyl staan in de kast. Dan halen we er wel eens een keer op een zondagmiddag uit. Hey, wat staat er in de geschiedenisboekjes van vandaag de dag? 29 mei. Nou, op 29 mei 1942 wordt de opname voltooid van het lied White Christmas van Bing Crosby. Het is tot oktober 1997 de allerbest verkochte single aller tijden. Dat record wordt dan verbroken door Candle in the Wind van Elton John. Hiervan zijn toentertijd 33 miljoen cd-singles verkocht. Op 29 mei 1967 fietst Sammy Davis Jr. vrolijk door Amsterdam. Hij is in onze hoofdstad voor een optreden in het Concertgebouw en enkele filmopnames. Tubular Bells, het meesterwerk van Mike Oldfield, ligt vanaf 29 mei 1973 in de Nederlandse platenwinkels. Het door William Friedkin wordt de muziek afhankelijk zonder medewerker van Mike Oldfield gebruikt voor de soundtrack van zijn bioscoopfilm The Exorcist. En ook Basje en Adia maken er later dankbaar gebruik van. Wie zijn de jarig vandaag? We hebben op onze kalender staan LaToya Jackson, Willem Holleder, Melissa Edwards en Rutger Kastrikum. En ik kan u mededelen dat uw DJ van dienst ook vandaag jarig is. Melissa Edwards, die had leuke plaatjes gemaakt. Peter Boer.

Ja, dan moeten er meer verkocht van worden, hè, van die American Cars. Tenminste, als we Donald Trump moeten geloven. Ja, dan moeten ze wel betere auto's gaan maken, hè. Ja, American Cars, Noam Kane en daarvoor de jarige Melissa Etheridge en You Must Be Crazy For Me. We zijn in goed gezelschap vandaag, inderdaad. Dames en heren, jongens en meisjes, Bon Jovi komt eraan, Red Doon en ook The Weeknd. Ja, inderdaad, het weekend staat voor de deur. Het gaat zo beginnen, maar eerst nog even die heren van Living Colour. Het zijn de Glamour Boys.

En dan nog één keer die trommels erachteraan. Hè. Zo'n lekker uitloop. Ja, lekker. Redbone and we were all wounded at Wounded Knee. Dames en heren, jongens en meisjes. Ik ga gauw naar de visite, want ik heb het huis vol zitten. Ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend. En weet je wat? Zometeen, na 9 uur, gooi je gewoon Petro Leenders op zender. Verrassing, surprise, lekkere party.

0: Mariage.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Deze week op Omroep Peelrand TV.
3: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
2: Bekijk het op tv, online en alle social media.
4: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
2: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 9 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse oud-justitieminister Bondi erkent dat er fouten zijn gemaakt bij het vrijgeven van de Epstein-documenten. Volgens Bondi wilde het ministerie openheid geven, maar werden er bij de publicatie namen van slachtoffers van Jeffrey Epstein zichtbaar, terwijl namen van mogelijke betrokken mannen juist waren weggelakt. De Democraten verdenken het ministerie ook van het achterhouden van documenten. Maar Bondi ontkent dat en zegt dat alleen dubbele, vertrouwelijke of irrelevante stukken niet zijn vrijgegeven. Op verschillende plekken in Nederland zijn vandaag woningbranden ontstaan door vermoedelijke blikseminslagen. Onder meer in Hogezand, Zoetermeer en Appelscha moesten brandweerkorpsen uitrukken. Ook het treinverkeer had last van het noodweer door blikseminslagen en omgevallen bomen op het spoor. Op verschillende trajecten reden vertraagde of helemaal geen treinen. Op de wegen zorgden zware regen en omgevallen bomen voor files en ongelukken, onder meer op de A13 bij Delft. Er komt vanaf december een nieuwe treinverbinding tussen Amsterdam en Parijs. Spoorvervoerder GoVolta gaat dagelijks rijden via Haarlem, Den Haag, Roosendaal, Antwerpen en Gent. De nieuwe verbinding gaat concurreren met de Eurostar, maar de reistijd is met ruim 7 uur wel veel langer. Daar staat tegenover dat de tickets al te koop zijn vanaf 19 euro. Den Haag krijgt hiermee weer een directe treinverbinding met Parijs en Antwerpen. GoVolta zegt internationale treinreizen betaalbaarder te willen maken. En vanaf eind volgend jaar wil een nieuw bedrijf vanaf onder meer Lelystad Airport elektrische vrachtvluchten gaan uitvoeren binnen Europa van maximaal 560 kilo. Het gaat om kleine toestellen voor snelle levering van pakketten, onderdelen en medische spullen. eSmart EVA is een dochter van de in Dubai gevestigde eSmart Group. Volgens Lelystad Airport passen de stille elektrische vrachtvliegtuigen goed bij de verduurzaming van de luchtvaart. Vandaag was de demonstratievlucht van het toestel in Lelystad. Het weer vanavond en vannacht kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 8 in het noorden tot 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we een droge en zonnige dag met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.
6: Dit is Subertine van de Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Boerdonk maakt zich op voor het Jopa-festival op zondag 7 juni vanaf 1:30 op het Wijken. En dat belooft een middag vol muziek, gezelligheid en spanning voor het goede doel te worden. 12 boksers organiseren dit festival om geld in te zamelen voor Kika en Fight Cancer. Ze stappen later zelf de ring in tijdens de Fight Cancer Night op 21 augustus. Het Jopa-festival start dus om 1:30 middags met de officiële bekendmaking van de gevechten. En daarna verandert het Wijken in een festivalterrein met live muziek, DJ's en een veiling. In het weekend van 5 tot met 7 juni is de jaarlijkse libellentuintelling. En ook Laarbeek doet daar mee. Inwoners van de regio worden uitgenodigd om 15 minuten in hun tuin te kijken welke libellen en juffers er vliegen. En ook tuinen zonder vijver kunnen meedoen, want libellen jagen ook op insecten. En die zitten waarschijnlijk in elke tuin. De nieuwe rode lijst libellen toont dat sommige soorten vooruit gaan, maar andere, zoals het lantaarntje en de vuurjuffer, juist achteruit gaan. De tuintelling helpt onderzoekers te begrijpen hoe het met de libellen in woonwijken gaat. Het landelijke NEM Meetnet Libellen telt al sinds 1998 libellen in natuurgebieden en agrarisch gebied. Op donderdag 28 mei heeft de gemeente Boekel afscheid genomen van wethouder Janne van Eert van de Ven. Na een periode van 16 jaar in dienst te zijn geweest van de gemeente, waarvan anderhalf jaar als wethouder, legde zij haar functie neer. Mevrouw van Eert was verantwoordelijk voor een breed en omvangrijk takenpakket. Haar portefeuilles omvatten onder meer het sociaal domein, volksgezondheid, mobiliteit en verkeer, maar ook onderwijs, sport, recreatie en toerisme. En dit diverse pakket bracht haar in contact met vele aspecten van de Boekelse gemeenschap. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regio breek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
0: OSR.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. De avond door.
2: Petro Leenders.

Deanna Ross op de radio. Upside Down als opener in het laatste gedeelte de avond door hier op OZN 920. Jazeker, Peter bedankt. En natuurlijk alle collega's die ervoor zaten. Zo is het wel, ja. Oh, het is lekker weer de afgelopen week. Niet normaal. Vandaar de ramen gaan we draaien. Hier is I Heard a Rumor.

0: getting kind of tired, but I got to keep on walking.
1: I'm walking barefoot.
2: Het regio op de radio is altijd leuk. Pieter Tosh samen met Mick Jagger. Don't look back. Dat moet je ook nooit doen. Vooruit kijken, dat is veel beter. Bananarama hoorde je ook natuurlijk. En hier is die prachtige plaat van NXS. Bitter Tears, zo heet het.

lekkere muziek van de Baseballs. Hot en cold. Ja. Bluff was er ook bij. Binnenste buiten. En de Crazy World of Arthur Brown, inderdaad. Maar even terug in de tijd met de Yellow River van Christie.

Even disco op de radio, jazeker. Hè? Meedansen natuurlijk, hè. The Real Thing, Can't Get By Without You. Zo heette dat prachtige plaatje. En Ultimate Chaos hoorde je ook met Casanova hier op OSN 19.0. Straks die prachtige muziek van Crosby, Stills, Nash & Young. Maar eerst deze. Ook leuk. Tina Turner. Addicted to Love.

0: blame on me.
1: Nee, moet je nooit doen. Wreck and Bone Man, The Human, zo heette dat. En Crosby, Stills, Snaps en Young hoorde je ook op alles in 29. Straks naar 10 hoor je Berend Koenders. Ik wens je er heel veel plezier mee. Wat mij betreft een heel fijn weekend. Hier zijn de Simple Minds. Caesar River. Shadow.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd erkent dat er jarenlang veel te weinig toezicht is geweest op vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens. Volgens een kritisch onderzoeksrapport kon de kliniek zoveel meer kinderen per donor laten ontstaan dan was toegestaan. Nu zegt de inspectie dat er scherper had moeten worden ingegrepen. Ook zouden wensouders en donoren onvoldoende zijn geïnformeerd over het beleid. Steeds meer Tweede Kamerleden willen een groot onafhankelijk onderzoek naar donorconceptie. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump de naam van het John F. Kennedy Center for the Performing Arts niet zomaar mocht wijzigen. Trump had zijn eigen naam toegevoegd aan die van het beroemde cultuurcentrum in Washington. Maar volgens de rechter is daarvoor eerst toestemming van het Amerikaanse congres nodig. Trump moet nu binnen 2 weken de aangepaste naam overal verwijderen. Er was al veel kritiek opgekomen vanuit de culturele sector. Zo vertrok de Nationale Opera uit het Kennedy Center. De Amerikaanse oud-justitieminister Bondi erkent dat er fouten zijn gemaakt bij het vrijgeven van de Epstein-documenten. Volgens Bondi wilde het ministerie openheid geven, maar werden er bij de publicatie namen van slachtoffers van Jeffrey Epstein zichtbaar, terwijl namen van mogelijke betrokken mannen juist waren weggelakt. De Democraten verdenken het ministerie ook van het achterhouden van documenten. Maar Bondi ontkent dat en zegt dat alleen dubbele, vertrouwelijke of irrelevante stukken niet zijn vrijgegeven. En vanaf eind volgend jaar wil een nieuw bedrijf vanaf onder meer Lelystad Airport elektrische vrachtvluchten gaan uitvoeren binnen Europa van maximaal 560 kilo. Het gaat om kleine toestellen voor snelle levering van pakketten, onderdelen en medische spullen. eSmart Avia is een dochter van de in Dubai gevestigde eSmart Group. Volgens Lelystad Airport passen de stille elektrische vrachtvliegtuigen goed bij de verduurzaming van de luchtvaart. Vandaag was de demonstratievlucht van het toestel in Lelystad. Het weer vanavond en vannacht kunnen er flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt 's nachts naar een graad of 8 in het noorden tot 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we een droge en zonnige dag met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelrand. De gemeente Laarbeek heeft tussen 2021 en 2025 69 vergunningen afgegeven voor tijdelijke woningen. En dat is een opvallend hoog aantal. In 2025 waren dit er alleen al 18 en daarmee gaat Laarbeek tegen de landelijke trend in. Want landelijk daalde juist het aantal vergunningen voor flexwoningen. En dat komt mede omdat aan deze woningen eisen worden gesteld. Het expertisecentrum Flexwonen telt momenteel 1 plek met tijdelijke woningen in Laarbeek. Flexwoningen worden vaak voor zo'n 10 tot 15 jaar geplaatst en ze zijn belangrijk om de druk op de woningmarkt te verminderen. Op donderdag 28 mei heeft de gemeente Boekel afscheid genomen van wethouder Jeanne van Eert van de Ven. Na een periode van 16 jaar in dienst te zijn geweest van de gemeente, waarvan 1,5 jaar als wethouder, legde zij haar functie neer. Mevrouw van Eert was verantwoordelijk voor een breed en omvangrijk takenpakket. Haar portefeuilles omvatten onder meer het sociaal domein, volksgezondheid, mobiliteit en verkeer, maar ook onderwijs, sport, recreatie en toerisme. En dit diverse pakket bracht haar in contact met vele aspecten van de Boekelse gemeenschap. Boerdonk maakt zich op voor het Jopa-festival op zondag 7 juni vanaf 1:30 op het Wijken. En dat belooft een middag vol muziek, gezelligheid en spanning voor het goede doel te worden. 12 boksers organiseren dit festival om geld in te zamelen voor Kika en Fight Cancer. Ze stappen later zelf de ring in tijdens de Fight Cancer Night op 21 augustus. Het Jopa-festival start dus om 1:30 middags met de officiële bekendmaking van de gevechten. En daarna verandert het Wijken in een festivalterrein met live muziek, DJ's en een veiling. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.

En zo is het vrijdagavond even na 10 uur. Voor de nacht begint, dit is OSR 920 tot aan middernacht. Met lekkere liedjes zoals deze van Swing Out Sister. Draaide trouwens Shaggy en de Nolan Sisters al.

Muziek van de Consortium en All the Love in the World. We gaan naar de eerste albumtrack. Is van Francine Reed. Begint met een piano. Shades of Blue, zo heet het album. Wat gaan we draaien? The Man That Got Away. Album komt uit 1999.

Mooi gezongen, lief gezongen door Tabitha en Pascal Jacobsen. Blijf nog even hier. En dan nu nog een Nederlandstalige. Een simpel liedje, oftewel eenvoud. Hier is het goede doel.

0: Chicago Saturday the Park brengt ons voor de laatste keer album van de week. Tenminste van deze artiest Luc Combs. Want we gaan nog iets draaien van The Way I Am. Het album. En het nummer wat we gaan draaien is Can't Tell Me I'm Wrong.
1: All

Muziek van de Sugar Babes en In the Middle. Even kijken wat. Oh ja, dat is ook mooi. Deodato. Niet met Also Sprach Sarah Studa, maar gewoon met een commercieel discothekenplaatje. Maar er zitten toch wel wat effectjes in. SOS Fire in the Sky.

Muziek van Doten en Hungry. Laatste albumtrek voor dit uur. Tja, we draaien nog maar eens een keer iets van het album Pilgrim van Clapton. Hier is The River of Tears uit 1998.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. Volgens het Witte Huis is de vergadering van president Trump afgelopen. Hij wilde een definitieve beslissing nemen over een akkoord rond het Iraanse nucleaire programma. Maar Iran zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over dat programma. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. Wanneer er nu wel een besluit komt, is nog niet bekend. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd erkent dat er jarenlang veel te weinig toezicht is geweest op vruchtbaarheidskliniek Medisch Centrum Kinderwens. Volgens een kritisch onderzoeksrapport kon de kliniek zoveel meer kinderen per donor laten ontstaan dan was toegestaan. Nu zegt de inspectie dat er scherper had moeten worden ingegrepen. Ook zouden wensouders en donoren onvoldoende zijn geïnformeerd over het beleid. Steeds meer Tweede Kamerleden willen een groot onafhankelijk onderzoek naar donorconceptie. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump de naam van het John F. Kennedy Center for the Performing Arts niet zomaar mocht wijzigen. Trump had zijn eigen naam toegevoegd aan die van het beroemde cultuurcentrum in Washington. Maar volgens de rechter is daarvoor eerst toestemming van het Amerikaanse congres nodig. Trump moet nu binnen 2 weken de aangepaste naam overal verwijderen. Er was al veel kritiek opgekomen vanuit de culturele sector. Zo vertrok de Nationale Opera uit het Kennedy Center. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman afgewezen. Het bod van 56 miljard euro is te laag en levert onvoldoende waarde op voor de aandeelhouders. Ook groot aandeelhouder Bolloré Group liet eerder al weten niet achter het voorstel te staan. Ackman wilde Universal laten fuseren met een investeringsmaatschappij van zijn bedrijf Pershing Square Capital. Universal zegt vertrouwen te hebben in de huidige koers van het bedrijf. Het weer, er kunnen vooral in het oosten nog flinke regen- en onweersbuien vallen, mogelijk ook met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar een graad of 8 in het noorden en 18 in het zuiden. Het waait bijna niet. Overdag wordt het droog en zonnig met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pielrond, regiobreek.
2: Dit is Subertine van de Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelhand. Vanaf maandag 1 juni is de kruising Dorpstraat Vogelenzang in Lieshout afgesloten. De afsluiting duurt naar verwachting tot en met vrijdag 12 juni. In deze periode worden werkzaamheden uitgevoerd om de nieuwe rioolaansluiting te realiseren. De bestrating wordt opgebroken voor de aansluiting op het bestaande riool in de Dorpstraat. En dat betekent dat deze weg volledig is afgesloten voor al het doorgaande verkeer. De omleidingsroutes staan duidelijk aangegeven. Op donderdag 28 mei heeft de gemeente Boekel afscheid genomen van wethouder Janne van Eert van de Ven. Na een periode van 16 jaar in dienst te zijn geweest van de gemeente, waarvan 1,5 jaar als wethouder, legde zij haar functie neer. Mevrouw van Eert was verantwoordelijk voor een breed en omvangrijk takenpakket. Haar portefeuilles omvatten onder meer het sociaal domein, volksgezondheid, mobiliteit en verkeer, maar ook onderwijs, sport, recreatie en toerisme. En dit diverse pakket bracht haar in contact met vele aspecten van de Boekelse gemeenschap. De gemeente Laarbeek heeft tussen 2021 en 2025 69 vergunningen afgegeven voor tijdelijke woningen. En dat is een opvallend hoog aantal. In 2025 waren dit er alleen al 18 en daarmee gaat Laarbeek tegen de landelijke trend in. Want landelijk daalde juist het aantal vergunningen voor flexwoningen. En dat komt mede omdat aan deze woningen eisen worden gesteld. Het expertisecentrum Flexwonen telt momenteel 1 plek met tijdelijke woningen in Laarbeek. Flexwoningen worden vaak voor zo'n 10 tot 15 jaar geplaatst en ze zijn belangrijk om de druk op de woningmarkt te verminderen. Op zondag 7 juni is in Gemert de 33e editie van De Haag op Stelten. Deze jaarlijkse vrije markt transformeert De Haag, de Haaghof en de Ruisenbergstraat van 9 tot 4 uur in een gezellig marktterrein met meer dan 100 kramen. Bezoekers vinden er een gevarieerd aanbod van tweedehands spullen, antiek speelgoed, hobbyartikelen, vintage en handgemaakte producten. Naast struin langs de kramen zijn er natuurlijk ook foodtrucks, entertainment en activiteiten voor jong en oud. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelhand.nl.
0: Omroep Peelhand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint.
0: Berend Koenders.

Tusha G en Ariana Grande. En we hadden Maggie McNeil en Fools Together. Welkom. Dit is het tweede gedeelte. Voor de nacht begint de laatste aflevering van deze week. Hier is Mr. Sexual Beat, Alexander Stan.

Uit Noorwegen, uit Oslo om precies te zijn, daar kwamen ze vandaan. Aha, I Call Your Name, titel van het werk. De eerste albumtrack van dit uur is er eentje van de Nederlander Jan Akkerman. The Noise of Art, een album uit 1990. Hier is You Can't Keep a Bad Man Up.

Lovers of the World Unite van David en Jonathan. Dat was zo'n lekkere gouden ouwe die ik eigenlijk alweer helemaal vergeten was. Maar goed, wij gaan door. Ja, het is de vrijdagavond. We gaan niet eindeloos en overloos. Wij draaien de lekkere liedjes. Bijvoorbeeld deze van de Bronski Beat. En hier is Why.

album heet The Wall, Not a Brick in the Wall van Pink Floyd. Is wel bekend, maar het was ook een singeltje. En die hoedanigheid draaide hem juist. Want de volgende is wel een albumtrack van G.D. Souter. Album heet Black Rose, komt 2008. If You Have Crying Eyes.

Het was een dikke reggae hit in een van de songs uit het verleden. June Lodge en Prince Mohammed en Someone Loves You. Honey, de laatste albumtrack voor deze vrijdag. En dan moeten we het even een paar dagen zonder doen. Maar maandag zijn we er ook weer met tussen 10 en 12 met albumtracks. De laatste is voor Karen Lawrence en The Blue by Nature. En ja, nummer Bad Spell van het gelijknamige album. Bad Spell uit 2021.

En met deze Snow Patrol, de Chasing Cars, is de doordeweekse dag voorbij. Over een paar minuten is het weekend en is het zaterdag en is het zondag. En maandag zijn we er gewoon voor dit programma weer. Ik meld me zondagmiddag trouwens nog even tussen 12 en 2 met wat bakken met vinylplaten. Maar dat ben je allemaal gewend. Wil je meer weten? Check onze website ozr920.nl bijvoorbeeld hoe de weekendprogrammering eruit ziet. Fijn weekend. En tot de volgende keer. Ik zeg

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het KNMI heeft code oranje beëindigd na zware onweersbuien die over Nederland trokken. Door het noodweer ontstonden er op meerdere plekken problemen, zoals woningbranden en blikseminslagen. In Bleskensgraaf werd zelfs een NL-alert verstuurd vanwege een brand in een woonboerderij met een rieten dak. Ook op het spoor en autowegen ontstond er schade als gevolg van omgevallen bomen en blikseminslag. In een flatgebouw in Apeldoorn sloeg de bliksem in en sloegen stoppen in de meterkasten door. De twee Franse broertjes van 3 en 5 jaar oud die in Portugal waren achtergelaten in een bos zijn terug in Frankrijk. De kinderen werden vorige week langs een afgelegen weg gevonden bij het Portugese Monte Novo do Sul. De moeder en stiefvader zijn opgepakt op verdenking van zware mishandeling en verwaarlozing. De twee kinderen worden voorlopig opgevangen in de Franse regio Elzas, terwijl een geschikte familieopvang wordt gezocht. Frankrijk en Portugal regelden hun terugkeer om hun veiligheid te waarborgen. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. Volgens het Witte Huis is de vergadering van president Trump afgelopen. Hij wilde een definitieve beslissing nemen over een akkoord rond het Iraanse nucleaire programma. Maar Iran zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over dat programma. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. Wanneer er nu wel een besluit komt, is nog niet bekend. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman afgewezen. Het bod van 56 miljard euro is te laag en levert onvoldoende waarde op voor de aandeelhouders. Ook groot aandeelhouder Bolloré Group liet eerder al weten niet achter het voorstel te staan. Ackman wilde Universal laten fuseren met een investeringsmaatschappij van zijn bedrijf Pershing Square Capital. Universal zegt vertrouwen te hebben in de huidige koers van het bedrijf. Het weer, vooral in het oosten, kans op regen- en onweersbuien, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar een graad of 8 in het noorden en 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Overdag wordt het droog en zonnig met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Subertine van de Bichelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelrand. Op zondag 7 juni is in Gemert de 33e editie van De Haag op Stelten. Deze jaarlijkse vrije markt transformeert De Haag, de Haaghof en de Ruisenbergstraat van 9 tot 4 uur in een gezellig marktterrein met meer dan 100 kramen. Bezoekers vinden er een gevarieerd aanbod van tweedehands spullen, antiek speelgoed, hobbyartikelen, vintage en handgemaakte producten. Naast struin langs de kramen zijn er natuurlijk ook foodtrucks, entertainment en activiteiten voor jong en oud. De gemeente Laarbeek heeft tussen 2021 en 2025 69 vergunningen afgegeven voor tijdelijke woningen. En dat is een opvallend hoog aantal. In 2025 waren dit er alleen al 18 en daarmee gaat Laarbeek tegen de landelijke trend in. Want landelijk daalde juist het aantal vergunningen voor flexwoningen. En dat komt mede omdat aan deze woningen eisen worden gesteld. Het expertisecentrum Flexwonen telt momenteel 1 plek met tijdelijke woningen in Laarbeek. Flexwoningen worden vaak voor zo'n 10 tot 15 jaar geplaatst en ze zijn belangrijk om de druk op de woningmarkt te verminderen. In het weekend van 5 tot met 7 juni is de jaarlijkse libellentuintelling. En ook Laarbeek doet daar mee. Inwoners van de regio worden uitgenodigd om 15 minuten in hun tuin te kijken welke libellen en juffers er vliegen. En ook tuinen zonder vijver kunnen meedoen, want libellen jagen ook op insecten. En die zitten waarschijnlijk in elke tuin. De nieuwe rode lijst libellen toont dat sommige soorten vooruit gaan, maar andere, zoals het lantaarntje en de vuurjuffer, juist achteruit gaan. De tuintelling helpt onderzoekers te begrijpen hoe het met de libellen in woonwijken gaat. Het landelijke NEM Meetnet Libellen telt al sinds 1998 libellen in natuurgebieden en agrarisch gebied. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regio breek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het KNMI heeft code oranje beëindigd na zware onweersbuien die over Nederland trokken. Door het noodweer ontstonden er op meerdere plekken problemen, zoals woningbranden en blikseminslagen. In Bleskensgraaf werd zelfs een NL-alert verstuurd vanwege een brand in een woonboerderij met een rieten dak. Ook op het spoor en autowegen ontstond er schade als gevolg van omgevallen bomen en blikseminslag. In een flatgebouw in Apeldoorn sloeg de bliksem in en sloegen stoppen in de meterkasten door. De twee Franse broertjes van 3 en 5 jaar oud die in Portugal waren achtergelaten in een bos zijn terug in Frankrijk. De kinderen werden vorige week langs een afgelegen weg gevonden bij het Portugese Monte Novo do Sul. De moeder en stiefvader zijn opgepakt op verdenking van zware mishandeling en verwaarlozing. De twee kinderen worden voorlopig opgevangen in de Franse regio Elzas, terwijl een geschikte familieopvang wordt gezocht. Frankrijk en Portugal regelden hun terugkeer om hun veiligheid te waarborgen. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. Volgens het Witte Huis is de vergadering van president Trump afgelopen. Hij wilde een definitieve beslissing nemen over een akkoord rond het Iraanse nucleaire programma. Maar Iran zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over dat programma. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. Wanneer er nu wel een besluit komt, is nog niet bekend. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman afgewezen. Het bod van 56 miljard euro is te laag en levert onvoldoende waarde op voor de aandeelhouders. Ook groot aandeelhouder Bolloré Group liet eerder al weten niet achter het voorstel te staan. Ackman wilde Universal laten fuseren met een investeringsmaatschappij van zijn bedrijf Pershing Square Capital. Universal zegt vertrouwen te hebben in de huidige koers van het bedrijf. Het weer, vooral in het oosten, kans op regen en onweersbuien, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar een graad of 8 in het noorden en 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Overdag wordt het droog en zonnig met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Biglaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerpakel op Omroep Peelrond. Boerdonk maakt zich op voor het Jopa-festival op zondag 7 juni vanaf 2:30 op het Wijken. En dat belooft een middag vol muziek, gezelligheid en spanning voor het goede doel te worden. 12 boksers organiseren dit festival om geld in te zamelen voor Kika en Fight Cancer. Ze stappen later zelf de ring in tijdens de Fight Cancer Night op 21 augustus. Het Jopa-festival start dus om 2:30 middags met de officiële bekendmaking van de gevechten. En daarna verandert het Wijken in een festivalterrein met live muziek, DJ's en een veiling. Op donderdag 28 mei heeft de gemeente Boekel afscheid genomen van wethouder Jeanne van Eert van de Ven. Na een periode van 16 jaar in dienst te zijn geweest van de gemeente, waarvan 1,5 jaar als wethouder, legde zij haar functie neer. Mevrouw van Eert was verantwoordelijk voor een breed en omvangrijk takenpakket. Haar portefeuilles omvatten onder meer het sociaal domein, volksgezondheid, mobiliteit en verkeer, maar ook onderwijs, sport, recreatie en toerisme. En dit diverse pakket bracht haar in contact met vele aspecten van de Boekelse gemeenschap. De gemeente Laarbeek heeft tussen 2021 en 2025 69 vergunningen afgegeven voor tijdelijke woningen. En dat is een opvallend hoog aantal. In 2025 waren dit er alleen al 18 en daarmee gaat Laarbeek tegen de landelijke trend in. Want landelijk daalde juist het aantal vergunningen voor flexwoningen. En dat komt mede omdat aan deze woningen eisen worden gesteld. Het expertisecentrum Flexwonen telt momenteel 1 plek met tijdelijke woningen in Laarbeek. Flexwoningen worden vaak voor zo'n 10 tot 15 jaar geplaatst en ze zijn belangrijk om de druk op de woningmarkt te verminderen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrond.nl.
0: Omroep Peelrond, regiobreek. Aan de slag om je klus te klaren? Neem dan zeker je radio mee. Elke ochtend tussen 9 en 12. Muziekfabriek met Ben van Giel. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het KNMI heeft code oranje beëindigd na zware onweersbuien die over Nederland trokken. Door het noodweer ontstonden er op meerdere plekken problemen, zoals woningbranden en blikseminslagen. In Bleskensgraaf werd zelfs een NL-alert verstuurd vanwege een brand in een woonboerderij met een rieten dak. Ook op het spoor en autowegen ontstond er schade als gevolg van omgevallen bomen en blikseminslag. In een flatgebouw in Apeldoorn sloeg de bliksem in en sloegen stoppen in de meterkasten door. De twee Franse broertjes van 3 en 5 jaar oud die in Portugal waren achtergelaten in een bos zijn terug in Frankrijk. De kinderen werden vorige week langs een afgelegen weg gevonden bij het Portugese Monte Novo do Sul. De moeder en stiefvader zijn opgepakt op verdenking van zware mishandeling en verwaarlozing. De twee kinderen worden voorlopig opgevangen in de Franse regio Elzas, terwijl een geschikte familieopvang wordt gezocht. Frankrijk en Portugal regelden hun terugkeer om hun veiligheid te waarborgen. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. Volgens het Witte Huis is de vergadering van president Trump afgelopen. Hij wilde een definitieve beslissing nemen over een akkoord rond het Iraanse nucleaire programma. Maar Iran zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over dat programma. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. Wanneer er nu wel een besluit komt, is nog niet bekend. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman afgewezen. Het bod van 56 miljard.